Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

dag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer drogen op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.
1: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdi is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdi werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zeep.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland wil dat kauwgom met plastic erin niet meer verkocht mag worden. Alleen kauwgom met natuurlijke ingrediënten moet nog worden toegestaan, heeft de regering gevraagd aan de Europese Commissie. In vrijwel alle kauwgom zitten microplastics. Het komt vaak op straat terecht en blijft jarenlang liggen. Dat wil het kabinet voorkomen. Als een verbod niet lukt, wil het kabinet de fabrikanten laten opdraaien voor de opruimkosten. Kauwgomfabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Omroep Zeeland.
7: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
10: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt de waarschuwing nog. In andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de onderhandelaars een eerste stap richting vrede moet zijn. Bij de gesprekken ging het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. En op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
12: ANWB en gaan.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
16: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
18: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Nou, van harte welkom. Straks het uitgebreide weekendweerbericht. En volgens mij wordt het een tikkie minder warm dan de afgelopen dagen. Maar dat ga je zo meteen horen. En natuurlijk de boswachter weer. We gaan het hebben over vliegende

0: David Bowie, hij zong Let's Dance van het gelijknamige album. En dat werd geproduceerd door Nile Rodgers. Die Nile Rodgers, die ook nog wel eens een keer op Concert at Sea heeft gestaan. Ja, het is natuurlijk het weekend van Concert at Sea. En om 16 minuten over 5, ja, toen kwam de zon op. En 4 minuten over 10 gaat het weer schemeren in Zeeland. Maar wat doet het weer? Dat hoor je nu in het uitgebreide weekendweerbericht van Omroep Zeeland.
1: Ja, goedemorgen. We krijgen vandaag, of we hebben op dit moment al wisselend bewolkt weer, met vooral aan zee enkele regen- en onweersbuien. Maar in de loop van de ochtend arriveren deze buien en die trekken ook al snel weer door naar het noordoosten. En vanmiddag is het dan vrij zonnig en is het ook droog. We hebben daarbij een maximum temperatuur van 25 tot 28 graden in de westelijke helft van de provincie en 30 tot 33 graden, dus nog weer tropisch verder de provincie in. De wind komt daarbij uit het noordwesten, is matig en die draait vanmiddag naar het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht, we hebben opklaringen. Het blijft droog met minimumtemperaturen van 19 tot 21 graden en er is weinig wind. En morgen hebben we vooral landinwaarts kans op een enkele bui. Maar er zijn ook plaatsen waar het helemaal droog blijft. Het is vrij zonnig. De temperatuur ligt al wat lager met 25 tot 29 graden. En komende week blijft de temperatuur wat lager dan we de afgelopen dagen hebben gehad, met 23 graden ongeveer. We hebben regelmatig zon, ook af en toe wat stapelwolken. En vooral later in de week nu en dan een bui.
2: Ook in het weekend het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland, altijd.

0: Het is zaterdag, hij is weer aan de lijn. Boswachter Paul Begijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Paul, ik heb weer zo'n last van mieren bij mij in de tuin.
1: Ja, en ze zijn vaak niet alleen. Ze zijn vaak met honderdduizenden, soms wel met miljoenen tegelijk. En ja, ze gaan er aan de haal met het zand tussen de tegels om daar holletjes in te maken. En soms zelfs in kieren verhuizen. En ja, eerder dit voorjaar hadden we het in de uitzending al over de nut van mieren. Ze zijn ontzettend belangrijke insectenopruimers. Het zijn bodembeluchters. Ze dienen zelf als voedsel voor allerlei vogels. Maar goed, ja, mensen die ervaren er soms ook wel overlast van.
0: Ja, dat hele artikel, dat is van 29 maart. Dat kun je nog vinden op onze website, waarbij jij tips geeft om mieren op afstand te houden. Maar nu wil je een ander aspect aanstippen, hè?
1: Ja, want als je inderdaad denkt dat je van de overlast af bent, dan heb je het mis, want nu is er weer een nieuwe tijd die aanbreekt voor de mieren. Wat ze vaak ook niet populairder maakt, is namelijk, het is de tijd voor de bruidsvlucht. En vooral tijdens warme, drukkende dagen, die we ook vaak zien eind juni en juli en augustus. Dan zien we dat die vliegmieren massaal tevoorschijn komen. En ook massaal de lucht in gaan. En ja, dan kan het zomaar zijn dat ze ook met dat onhandige vliegbewegingen, dat ze in je haar belanden bijvoorbeeld. Ik heb het wel een paar keer gehad. En ja, dat vinden mensen ook vaak niet heel fijn.
0: Je hebt krullen. Daar zijn ze dol op.
1: Ja, precies. Daar zijn ze dol op. En daar kunnen ze ook heel goed in verstrengeld raken, inderdaad. Wat we vaak zien in deze tijd van het jaar, met name tijdens die hele benauwde dagen die je wel eens kunt hebben, dat die jonge koninginnen en die mannetjes, die vliegen massaal uit het nest. Die krijgen dus vleugels. En die gaan dan, om het zo maar te zeggen, op bruidsvlucht. Ze gaan echt de lucht in om te paren. En dat doen ze vaak met duizenden tegelijk. En vaak kun je dat ook herkennen op het moment dat er heel veel meeuwen in de lucht aanwezig zijn. Die cirkelen dan vaak druk om elkaar heen. Dan weet je vaak dat er een bruidsvlucht aan de gang is.
0: Oké, dus die meeuwen die zorgen ervoor dat de vliegmieren worden opgeruimd.
1: Ja, klopt inderdaad. Daaraan herkennen we het. En het lost zichzelf uiteindelijk ook wel op. Want vaak na de paring zien we dat de mannetjes massaal sterven. Terwijl de bevruchte koninginnen, die werpen hun vleugels weer af. Ja, en die starten dan weer een nieuwe kolonie. En ja, die koninginnen die kunnen oud worden, wel 20 tot 25 jaar oud. Terwijl de mannetjes hooguit een paar maanden oud kunnen worden. En die bruidsvlucht die kan het eigenlijk zo'n 3 dagen aanhouden. Dus uiteindelijk stopt die overlast vanzelf. En ja, zoals gezegd, die mannetjes sterven dan. Maar het trekt dus wel massaal de aanwezigheid van onder andere zwaluwen, maar ook vooral meeuwen. Ja, en zeker als zo'n nest zich dan in de buurt van een grote weg bevindt. En die mieren gaan dan als het ware alle kanten op. Dan zien we dat die meeuwen er ook heel wild achteraan vliegen. Eigenlijk nergens meer naar kijken. En zich dus ook te pletter vliegen in het verkeer.
0: En zo'n nest, kan die ook in je tuin zijn?
1: Ja, kan ook zeker in je tuin zijn. Hè. De vliegmieren zal iedereen denk ik wel herkennen in de tuin in de zomermaanden. Ja, en vaak zie je ze dan inderdaad ook de lucht ingaan. Ze worden dan gedreven door thermische luchtbellen. Warme lucht stijgt op. En dat drijft die vliegmieren ook naar grote hoogte. Ja, op het moment dat de meeuwen dat doorkrijgen of de zwaluwen, dan zie je dat ze daar massaal op afkomen. Ja, met soms dus inderdaad rampzalige gevolgen van dien.
0: Ja, het is allemaal leuk hoor voor de meeuwen en de zwaluwen. Maar hoe kan ik ervoor zorgen dat ze niet bij mij in de tuin komen?
1: Daar kun je niet zoveel tegen doen. Dat is vooral een stukje acceptatie. Mieren zijn gewoon nu helemaal massaal te vinden in onze natuur. En ik denk dat we ook vooral het nut moeten omarmen. Je kunt ze soms bestrijden, ook met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Zoals een beetje kaneel of kruidnagel. Daar houden ze niet van. Als je dat rond de nesten ligt, dan zie je dat ze ook vaak afweert. Maar ik denk dat het vooral een stukje acceptatie is. En dat mieren er ook gewoon bij horen. En ook gewoon een hele nuttige functie hebben in de natuur.
0: Dus als ze in jouw krullen vliegen, dan laat je ze lekker zitten? Of?
1: Nou, dat sla ik zeker uit. En nogmaals, die mannetjes die sterven ook daarna. Het zijn vaak de mannetjes die daarin vliegen. Dat is even vervelend. Maar ik vind het ook wel vooral een heel mooi spektakel om te zien. Ook zeker omdat al die meeuwen die komen daarop af. En die gaan dan die vliegen wild in het rond om al die vliegmieren te pakken. Dat is gewoon een heel mooi schouwspel. En daar probeer ik vooral van te genieten.
0: Ja, we moeten er dus eigenlijk anders naar kijken.
1: Ja, het is inderdaad een andere kijk op de natuur. En behalve overlast heeft het een hele nuttige functie. En het is ook gewoon heel tof om te zien. Omdat al die zwaluwen en meeuwen daar massaal op afkomen. En het is heel belangrijk voedsel voor ons.
0: De vliegmieren, daar hadden we het over. Paul, dankjewel en tot volgende week. Hè?
1: Dankjewel, tot volgende week.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Amy Winehouse en Rehab. Mijn collega Marcel van der Driest volgt het Zeeuwse muzieknieuws altijd op de voet en heeft daar een klein overzichtje van gemaakt. En dan gaan we nu naar luisteren. Het windorgel.
1: Britta Maria en Maurits Fonse houden moed. D-Double heeft een jetlag en Jentel en de Boer pakken uit. Duo Britta Maria en Maurits Fonse, afkomstig uit Tolen, leggen zich met veel plezier toe op het Nederlandstalige lied en het Franse chanson. Een van hun eigen liedjes, Houtmoed, hebben ze nu laten vertalen in het Frans door Emmanuel Tardif. Houtmoed werd zodoende courage. Het is een lied over moed verzamelen en nieuwe kracht vinden. En dat alles in een zomerse muzikale sfeer. Wil je Britta Maria en Maurits in het theater zien? Ga dan naar brittamaria.nl voor de speeldata van de tour Sema Vie.

0: Rapper D-Double uit Vlissingen vond dat het wel weer eens tijd werd voor een nieuw album. De afgelopen tijd maakte hij bewust losse singles. Maar nu is daar Flashbacks en Jetlags. De opvolger van Capo di Tutti van 3 jaar terug. Zijn teksten gaan over zijn persoonlijke reis en groei. En hoewel hij heel de wereld heeft overgereisd om clips op te nemen, komt hij toch altijd weer graag thuis in Vlissingen.
1: Ja, het is gewoon de plek waar ik verschrikkelijk trots op ben. Waar ik alles heb meegemaakt. En ja, een plek om niet te vergeten voor mij. Dus vandaar dat ik het altijd naar voren breng.

0: Duitse kroestietjes.
1: Je kan wel zeggen dat het goed gaat met cabaretduo Jentel en de Boer. Ze vieren successen door heel het land met de theatervoorstelling Rekhalzen. Een zoektocht naar het vermogen om te dromen. Want ja, waar droom je nog over als al je dromen zijn uitgekomen? Deze maand werd bekend dat Rekhalzen is genomineerd voor de theaterprijs Polifinario in de categorie Kleinkunst. De liedjes uit de voorstelling komen op een album dat in september verschijnt. En dat gaat heten De Dagen. Maar nu is daar al een single van uitgebracht. Beloofde cadeaus. Eind oktober zijn Jentel en de Boer in Terneuzen met Rekhalzen. En eerder in diezelfde maand weten we of ze voor de tweede keer in hun carrière die Polifinario hebben gewonnen.
2: Van

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek en ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd

0: Jou van Paul Eduard, eenmalig een hit voor hem, maar hij schreef heel veel liedjes voor anderen. Als je regelmatig luistert naar Weekend, dan weet je dat we nu het Weekend antwoordapparaat hebben. En dat betekent dat berichtjes zijn ingesproken via 0118-499-990. En dat zijn mensen die iets organiseren, groot of klein. Mocht jij zelf ook tot die groep behoren, dan ben je van harte uitgenodigd om een berichtje achter te laten op het antwoordapparaat, want dan zenden we dat uit op zaterdag.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goeiendag, hier spreekt de boer van de kinderboerderij in Middelburg, de Klepperhoeve. Het is nog geen vakantie op school, maar in sommige delen van het land is er wel al vakantie en daarom organiseren we op de Klepperhoeve al heel veel activiteiten. Zo beginnen we aanstaande maandag al met geitengein. En dan is er dinsdag tijd voor de ponyochtend. Op woensdag hebben we een knutselactiviteit. En op donderdag hebben we een zomerspel. Iedere dag kun je de boer helpen voeren. Wil je meer weten? Kijk op onze website www.kinderboerderij en dan een minnetje middelburg.nl. Misschien tot ziens.

0: Jason Mraz. Ja, heerlijke muziek die past bij zo'n dag als vandaag. I'm yours. Deze zomer bezoekte de sportredactie van Omroep Zeeland diverse hobbyfotografen die sportend Zeeland vastleggen. En vandaag ruim baan voor Kees Bin uit Zierikzee, die al ruim 90.000 foto's van voetbalclub MZC 11 in zijn archief heeft zitten. Want al sinds de fusieclub bestaat, is Kees er met zijn fototoestel bij om alle teams van de Zierikzeese club vast te leggen.
1: Ik ben begonnen vanwege, nou niet vanwege natuurlijk, maar mijn kinderen zaten op hockey en op voetbal. En ik liep toch al langs de lijn en ik had nog een fotostel liggen. En ik dacht, ik ga wat fotootjes maken. Dat is wel leuk voor het archief, voor mijn kinderen. Maar met de tijd is het een beetje uitgedijd naar heel veel foto's maken in het weekend.
2: Het is uitgedijd in een heel groot archief dat we hier ook voor ons zien op jouw computer. Wat vond je er zo leuk aan? Want het is wel een hobby geworden.
1: Het is niet statisch. Het heeft een beetje sociale contacten. Je bent van de straat af. En ik zit al hele dagen achter computers. En dan is het prettig als je in je eigen tijd ook een beetje buiten komt. En dan moet je wel, omdat je afspraken maakt. En ook als het regent of slecht weer is, je gaat toch er naartoe. Dus dat is ook een beetje drijfveer voor jezelf. Een beetje stok achter de deur om naar buiten te gaan en bezig te wezen.
2: Je fotografeert veel sportevenementen hier in de buurt van Zierikzee. Je woonplaats ook. Je bent de vaste fotograaf van MZC 11, de voetbalclub hier in Zierikzee. Hoe ziet zo'n dag er nou voor jou uit als je bij de MZC 11 gaat fotograferen?
1: Ik maak eerst van tevoren een schema welke teams ik op de foto wil zetten. Ik hou een hele boekhouding bij van welke teams al op de foto staan. Dus, en dan gaan we eens met de koffie beginnen. En kijken of er nog wijzigingen zijn. En dan ga ik op het veld lopen en naar de velden toe waar die teams dan voetballen. En ja, afhankelijk van of er actie in zit, heb je meer foto's of minder foto's. Maar tegenwoordig stop ik bij 50 foto's per team. En dan ga ik naar het volgende team.
2: En als je dan thuis komt, is het nog niet klaar. Want er is natuurlijk altijd een stukje nabewerking ook aan zo'n hobby als fotografie. Hoeveel tijd zit erin en hoeveel foto's neem je al op zo'n dag?
1: Ik denk dat zo'n gemiddeld, het ligt een beetje aan de dag natuurlijk, maar zo'n 1000 foto's op zo'n dag neemt. En dan kom je thuis en dan doe je steeds een beetje uploaden naar de Omroep Zeeland tegenwoordig voor het eerste elftal. En dan ga je ze allemaal nalopen, stuk voor stuk. Ik zet nooit zomaar wat op de site. Ik loop ze stuk voor stuk langs. En ik denk, ja, 200-300 per uur doe. Dus dan, dat doe je ook steeds beter. In het begin was het 100 per uur. Maar nu, je workflow verandert en dat gaat steeds beter. Nee. Dus reken maar uit. Maar daarnaast heb je nog je archief dat je bij wil werken. Taggen aangeven, namen aangeven. Het oude archief een beetje opschonen. Dus bij elkaar denk ik toch wel. En de week naast het op het veld lopen nog wel 10 uur bezig ben.
2: Is een fotograaf nou eigenlijk altijd op zoek naar een beter plaatje dan de vorige keer?
1: Ja, ik heb er al zoveel, dus dat... Dan kan ik niet onthouden welke de beste was. Maar ja, je hoopt gewoon weer een goede te schieten. En dat zie je vaak pas achteraf. Niet tijdens de wedstrijd. Dan klik je naar, ga je met volgende verder. En thuis ga je pas kijken van, is het goed gelukt?
0: Je hoorde sportfotograaf Kees Bin uit Zierikzee.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hé, het licht doet het niet.
12: Ik heb geen bereik.
13: Hebben we nog wel water?
14: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
15: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
16: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand en het zorgde voor veel rook. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Afgelopen donderdag op vrijdagnacht zijn 1,6 miljoen mensen wakker gebleven om naar Nederland-Tunesië te kijken. Dat blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Het derde WK-duel van Oranje begon om 1 uur 's nachts. Bijna iedereen die inschakelde keek ook naar de tweede helft. Ondanks het tijdstip was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het in het NOS Journaal.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
15: Omroep Zeeland. Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Sharday en Hang On To Your Love. Een paar jaar geleden heeft ze nog een nieuw liedje uitgebracht. Maar ze is niet meer heel erg productief en actief. Optredens volgens mij nog wel. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is weekend Omroep Zeeland. Straks hebben we het uitgebreide weekendweerbericht. En natuurlijk is Rob Bakker er ook weer van de Zeeuwse Cultuuragenda.

0: James Bay, de singer-songwriter met die mooie hoed, Hold Back the River. Vorig jaar, op 27 juni, hadden we een vrij zonnige dag met een matige zuidwest tot westenwind. En het werd toen, vorig jaar, 22 tot 25 graden. Dat is wel even wat anders vandaag. Dat ga je nu horen in het uitgebreide weekendweerbericht bij Omroep Zeeland.
1: Ja, goedemorgen. We krijgen vandaag, of we hebben op dit moment al wisselend bewolkt weer, met vooral aan zee enkele regen- en onweersbuien. Maar in de loop van de ochtend arriveren deze buien en die trekken ook al snel weer door naar het noordoosten. En vanmiddag is het dan vrij zonnig en is het ook droog. We hebben daarbij een maximumtemperatuur van 25 tot 28 graden in de westelijke helft van de provincie en 30 tot 33 graden, dus nog weer tropisch verder door de provincie. En de wind komt daarbij uit het noordwesten, is matig en die draait vanmiddag naar het noorden tot noordoosten. Vanavond en vannacht, we hebben opklaringen. Het blijft droog met minimumtemperaturen van 19 tot 21 graden en er is weinig wind. En morgen hebben we vooral landinwaarts kans op een enkele bui. Maar er zijn ook plaatsen waar het helemaal droog blijft. Het is vrij zonnig. De temperatuur ligt al wat lager met 25 tot 29 graden. En komende week blijft de temperatuur wat lager dan we de afgelopen dagen hebben gehad, met 23 graden ongeveer. We hebben regelmatig zon, ook af en toe wat stapelwolken. En vooral later in de week nu en dan een bui.

0: Dat is een uitstekende nieuwe van Alex Warren en die heet Passenger. Ja, pak pen en papier erbij of anders de notities in je telefoon, want hier is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda voor het overzicht van de Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Een zomerzaterdag vandaag en een provincie die cultureel gewoon niet stil kan zitten. En het is deze week letterlijk waar, want Zeeland trilt vandaag van de muziek. En met name de klassieke muziek. Van het orgel tot de sax. Van de gypsy-gitaar tot de jonge symfonisten. Ze doen het gewoon. Er is van alles tegelijk. Laten we beginnen in Middelburg. In de Sint-Augustinuskerk staat vandaag de wereld een beetje stil. Ze staan stil bij het De Rijkere Orgel. Want dat bestaat 250 jaar. Dit instrument heeft de reformatie overleefd. Twee wereldoorlogen. En waarschijnlijk ook een paar slechte repetities. En dat jubileum wordt gevierd met een echt festival. Ik heb nog nooit gehoord van een orgelfestival, maar vandaag is het De Rijkere Festival. En luister, dit festival is niet zomaar even kom naar mijn orgeltje kijken of kom mijn orgel bewonderen. Om 11 uur mogen kinderen van 12 jaar zelf een orgel in elkaar zetten. Echt, met hun handen. En het moet natuurlijk ook werken, want Orgelkids is een bewezen concept. En daarna mogen ze het 250 jaar oude orgel zelf bespelen. Als dat geen manier is om kinderen voor het leven te infecteren met liefde voor klassieke muziek, voor orgels en voor kerken, dan weet ik het niet meer. En om 1 uur is er dan een lecture recital die je ogen en je oren opent. Camille Dox, een jonge getalenteerde orgelbouwer, presenteert iets wat hij eigenhandig heeft nagemaakt. Een clavi organum uit 1590. Een orgel en clavicymbal in één. In één instrument en rijkelijk versierd. Het wordt voor het eerst aan het publiek getoond. Het ensemble Concert of Voices zingt erbij. 16e eeuwse muziek, Cavazzoni en Frescobaldi. En het allermooiste is, het is gratis. Gewoon binnenlopen. En dan de avond in Middelburg. Het slotconcert om 8 uur. Met de Brusselse organist Bernard Foucault. Italië en de zuidelijke Nederlanden. Muziek van Valente, Merula, Boulle en Cornet. Allemaal op datzelfde 250 jaar oude orgel. Maar we zijn er nog niet, want er is ook nog een klassiek muziekfestival dat vandaag door Zeeland trekt. Festival Zeeland Klassiek, georganiseerd door de stichting Kamermuziek Zeeland onder artistieke leiding van Lisa Jacobs. Het festival begon gisteren en gaat door tot 5 juli. 10 dagen lang kamermuziek op bijzondere locaties door de hele provincie. Vanavond zijn ze in Kortgene, in de Nicolaaskerk. En het programma heet Saxophones and Stardust in New York. Wat als 9 Griekse muzen naar New York van 1950 zouden reizen en daar de West Side Story zouden ontdekken. Bernsteins meesterwerk. Het verhaal van Tony en Maria. Van de Jets en de Sharks. Herschreven voor saxofoonkwartet en viool. Om 8 uur vanavond in Kortgene. Zet het in je agenda. En dan iets heel anders, in Grijpskerken. Ja, in Grijpskerken, om 3 uur vanmiddag, de gypsy-gitarist Manito. Midden in Zeeland, rumba, flamingo, gypsy romances, vurige improvisaties. Manita is vernoemd naar de Franse gitaarlegende Manitas de Plato. En dan tot slot het Zeeuws Jeugdorkest. Vroeg in de zomer maken ze elk jaar een tour door de provincie. Vanavond zijn ze in de Grote Kerk van Tholen. Het orkest bestaat dit jaar 60 jaar. 60 jaar jong talent uit Zeeland dat samen muziek maakt. Haydn, Tchaikovsky, Mendelssohn, Beethoven, Sibelius. En het is onder leiding van Bart van Gorp. Het is om 19:30 en de kaarten kun je aan de deur krijgen. Nou, als dat niet een mooi programma is en wil je nog meer weten, ga dan naar uitinzeeland.nl. Of kijk eventjes in het digitale tijdschrift of luister naar de podcast Zoveel Cultuur te Beleven. Nou, heel veel plezier, een fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Dit is Omroep Zeeland met Simply Red en Stars. En we gaan het hebben over wat er draait in de bioscopen. Welke film is de moeite waard om toch eens te gaan bekijken? Dat weet Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. Perry, wat is jouw tip voor deze zaterdag?
1: Ja, daar zijn we weer. Ik wilde het maar weer hebben over een film waarvan ik zeker weet dat er mensen zijn die absoluut er niet om geven of het nou mooi weer of slecht weer is. Die gaan gewoon naar deze film. En dat zijn voornamelijk de kinderen. Die willen gewoon, als ze Minions willen zien, dan willen ze naar Minions. En daar ga ik het dus nu ook over hebben, want Minions komt met een nieuwe film, Minions and Monsters. En we gaan terug naar de jaren 20 van Hollywood. Oftewel, dit wordt knotsgekke cinema, want de Minions die gaan zelf een film maken. Dus in de jaren 20, dus dat is de tijd van de stomme film, hè, dat knotsgekke scènes, wordt super grappig. Dus die regisseur overigens, die doet het al sinds 2010, werkt hij aan de Minion films. Dus die zit er al behoorlijk lang in. En wat ik begreep is dat hij zelf dus al die gekke stemmetjes van al die Minions inspreekt. En dat doet hij met een beetje een soort eigen taaltje. Wat een beetje een mix is tussen Frans, Spaans en Italiaans. Dus het is gewoon grappig om op te letten als je als ouders ook mee moet met de kinderen. Hoewel ik in de bioscoop waar ik dan werk regelmatig ouders hoor die dan vragen: wanneer komt de Minions uit? Want dat is zo grappig voor ons ook om te zien. Dus ga zeker met je kinderen of kleinkinderen naar deze film. Hij zal heel de zomer draaien, want dit wordt echt wel de grote blockbuster die je in de zomervakantie kunt gaan zien. En deze versie, dat je niet vergist, want er zijn natuurlijk zoveel Minion films al, maar deze heet dus Minions and Monsters.

0: Albert Hammond. Hij was in 2017 was hij in Vlissingen op 7 december voor een optreden. En hij heeft best wel aardig wat hits als soloartiest gescoord, zoals dit It Never Rains in Southern California, The Free Electric Band en I'm a Train. Maar hij schreef ook liedjes voor anderen, bijvoorbeeld The Air That I Breathe van The Hollies en Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Dat komt allemaal uit zijn pen. Het weekend antwoordapparaat bij Omroep Zeeland 0118-4999-90. Dat kun je bellen als je iets organiseert. Groot of klein, maakt niet uit. En dan zenden we jouw bericht uit op de radio.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemiddag luisteraars. Tropische tijden in Nederland. Hier hoort u de Mannhuistuin. We hopen dat we aanstaande zondag ook de muziekvereniging Con Affectione en Con Amore, vrij vertaald met affectie en liefde, kunnen ontvangen in de Mannhuistuin om 12 uur. We zitten aan de Zusterstraat in het centrum van Goes. Krijgen we tropische regens, dan kunnen we terecht in de Grote Kerk. Ook om 12 uur. Ze komen uit Kwaadendamme en Hoedekerskerken en werken sinds 2015 samen onder leiding van Maarten Burger. Momenteel zijn er 34 actieve leden. Het repertoire is veelzijdig en populair. Dus een verrassing. Komt u ook luisteren?
3: Goedemorgen Zeeland. Even een warme uitnodiging voor iedereen in Zeeuws-Vlaanderen en omgeving. Na een warme week is het echt heerlijk om even tot rust te komen. En wat is nu mooier dan samen zingen of gewoon luisteren naar mooie liederen? Vanavond om 7 uur bent u van harte welkom in de kerk van Koewacht aan het Kerkplein 2. We organiseren een avond met samenzang rondom het thema God regeert. Samen zingen geeft verbinding, bemoediging en rust. En ook als u liever luistert of geniet van muziek en de sfeer, bent u meer dan welkom. Daarbij is het in de kerk heerlijk koel, dus een fijne plek om even te ontsnappen aan de warmte van de afgelopen dagen. Ja, kom gerust langs, alleen of samen met anderen. Vanavond om 7 uur in de kerk van Koewacht, Kerkplein 2. U bent van harte welkom en we zien uit u het te ontmoeten.
4: Thuis, op het werk of onderweg en Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
5: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: Afgelopen donderdag op Concert at Sea, deze band Chef Special. Het oogseizoen is weer begonnen en daarom zet Steunpunt Bruine Kiekendief zich in om de kleintjes van deze vogels te beschermen, omdat de nesten op de grond liggen, vertelde Jimmy Pijken afgelopen week in Goedemorgen Zeeland.
1: Ja, dat is echt een grondbroeder. Hè. Dus ik moet het voorstellen, er is gewoon tarwe wat plat getrapt. Er is een soort van nestje is er dan gemaakt op de grond. En daar zitten dan, liggen dan wat eitjes. Of als ze uitgekomen zijn, zitten de jongen in. En wanneer die jongen een week of vijf, zes oud zijn, dan beginnen ze al wat meer te gaan lopen. En dan moeten we op een andere manier aan de slag gaan. Want als die machine aankomt, dan gaan ze alle kanten schieten op in dat gewas. Maar ze kunnen nog niet goed vliegen. Dus dan moet je ook opletten dat je niet alleen met de nestplek iets doet, maar dat je ook verder kijkt.
0: En zegt u maar, ging het over de hitte in combinatie met evenementen. Is dat allemaal wel verantwoord, was de vraag. Erik van Tongeren uit Kortgene vond het volgende.
2: Kijk, je maakt een evenement, die doe je al maanden van tevoren. Ja, in dit geval doen ze dat al een jaar van tevoren. Ja, dus dan staat alles vast. Er staat één ding niet vast, dat is het weer. Dan heeft de organisatie een verantwoording, maar degene die daar dus op bezoek gaat, heeft ook een verantwoording. Dus die organisatie, als ze door laten gaan, dan moeten ze dus de veiligheid garanderen. Want anders moeten ze het gewoon cancelen.
0: Ja.
2: Ja, dus.
0: Ja, maar weet je, de veiligheid, dan denk ik ook aan dat er geen podia omvallen of zo. Weet je wel?
2: Nee, ho. De veiligheid betekent dus in het algemeen. Dus ze moeten zorgen dus voor water. En in dit geval moeten we dat gewoon gratis verschaffen. Ze moeten zorgen dus dat de mensen dus niet dus in de problemen komen, dus dat er iets gebeurt. En degene die bezoekt, die moet maatregelen nemen dat hij dus niet in een situatie komt waarin hij nalatig is geweest. Hè, dus dat hij, laten we zeggen, dronken binnenkomt en toestanden. Ja, allebei hebben ze een verantwoording.
0: Daar ging het over in, zegt u maar, afgelopen donderdag. En vanaf maandag dan kun je weer bellen voor het onderwerp. Want dat doen we tussen maandag en donderdag. En op vrijdag kan je zelf weer bellen voor jouw onderwerp in, zegt u maar. See if you can spot this one.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
11: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juli voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Nitos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. En langebaanschaatster Antoinette Rijpma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijpma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
21: 22 juli, demodag, scootmobielen.
18: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
22: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Feeling Good, een beetje James Bond vibe heeft deze van Michael Bublé. Wat kun je nog verwachten in weekend? Sowieso de verloting van de weekprijs, de Omroep Zeeland Sokken. Dan ga ik weer draaien aan de bingoballenmolen.
1: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Dat bedoel ik. En Veerle, die is weer op pad geweest. Dat hoor je straks ook. En natuurlijk ook weer de boekentip voor deze zaterdag.

0: Altijd een lekkere meezinger deze. The Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles bij Omroep Zeeland. Mijn collega Veerle gaat elke week op pad. En afgelopen week ging zij naar het Deltapark op Neeltje Jans.
1: En nou, ik heb hier een afspraak gemaakt met Nicole. En Nicole, die heeft dat voor me uitgekozen. Want ik dacht, het is warm. Ik ga naar het water. Ik ga naar Neeltje Jans. Nicole, goedemorgen. Waar ga jij ons wat over vertellen?
2: Ik ga jullie wat vertellen over de Oosterscheldekering. En we hebben een hele mooie maquette uitgekozen die ik jullie graag ga laten zien.
1: Oké, okay, ja, een maquette van de Oosterscheldekering waar ik dus net overheen ben gereden. Er staat hier inderdaad een hele grote Oosterscheldekering in een vitrine met autootjes en al. De autootjes zijn wel wat gedateerd, denk ik. Hoe oud is deze maquette?
2: Die is gemaakt na de bouw van de kering, dus die is van 1986. Dus die is inderdaad al bijna 40 jaar oud. 4 oktober bestaat de kering 40 jaar, dus die is bijna 40 jaar oud, deze maquette.
1: En hoe werkt die? Ja, ik zie wel een beetje natuurlijk de weg en dan de pijlers eronder, maar dat zegt mij nog niks.
2: Nee. Nou, je ziet hier eigenlijk 4 van de 65 pijlers die hier in het water staan, verdeeld over 3 verschillende blokken. De pijlers, dat zie je hier niet, maar die zijn 30 tot 40 meter hoog. Dus een beetje afhankelijk van waar ze staan. En daartussen zie je de verschillende schuiven. Dat zijn de 62 en die zijn gemiddeld 42 meter breed. En die kunnen ook zakken. Op het moment dat het waterpeil te hoog is, dan beslist Rijkswaterstaat dat het nodig is om de kering te sluiten.
1: En dan wordt er ergens op een knopje geduwd?
2: Klopt. Ja, klopt inderdaad. In Topsuis is aan de andere kant van de weg. Daar zit Rijkswaterstaat en die drukken inderdaad op de knop. En dan gaat die dicht. En dat kan ik even ook wel laten zien, want wij hebben er ook een voorbeeld van.
1: Nou, dat wil ik natuurlijk. Dan lopen we van de grote maquette met de snelweg erop naar een eentje waar de pijler echt kan zakken. Oh ja, hier zit ook echt zo'n rode knop. Dat is toch, ik neem aan dat ze bij Rijkswaterstaat niet net zo'n rode knop hebben, toch?
2: Nee hoor. Het kan handmatig gedaan worden, maar ze hebben daar ook rekenmachines staan die het helemaal uitrekenen. En hij kan ook op afstand gesloten worden. Dus dat hoeven ze niet inderdaad met de rode knop te doen, gelukkig.
1: Wanneer is de laatste keer dat hij is gesloten?
2: Dat is vorig jaar geweest. En ze testen hem wel ieder jaar. Dus we hebben wel een aantal testsluitingen per jaar. Maar vorig jaar is die voor de laatste keer echt weer dicht geweest.
1: Oké, nou ik zou zeggen, ik wil hem wel eventjes in beweging zien. Want Nicole drukt dan op de rode knop. En dan, hij zakt nu best wel snel natuurlijk. In het echt, hoe lang duurt het voordat hij dicht is?
2: In het echt duurt dat 75 minuten. Dus dan gaat het inderdaad iets langzamer als dat het nu gaat. Dus dat gaat echt heel erg langzaam. Want je moet natuurlijk, het water moet allemaal weggeduwd worden. Dus dat is echt wel een tijdsbestek van 75 minuten dat hij echt dicht is.
1: Wat voor gigantische machine zit daar wel niet achter? Wat, ja, dat werkt op brandstof? Of ik weet dus duidelijk niet veel van.
2: Nee, het werkt inderdaad op elektriciteit en op brandstof. En voor het sluiten, daar wordt inderdaad diesel voor gebruikt. Om dat ding echt dicht te krijgen. Dus bij Topsuis hebben ze ook alle veiligheidsmaatregelen. Mocht de tank een keer niet werken of mocht de stroom uitvallen, dat de kering sowieso wel dicht kan als het nodig is.
1: Wat doet dat met mensen als zij dit allemaal hier zo in werking zien? Hoe reageren bezoekers van Neeltje Jans hierop?
2: Ja, het is heel wisselend. De Nederlanders die weten vaak wel dat de Oosterschelde keringen is en dat het ons beschermt tegen het water. Maar zeker toeristen die zijn daar gewoon niet van op de hoogte. We hebben ook heel veel bijvoorbeeld Amerikanen die hier komen. En dan is dat wauw, this is amazing. En die hebben ook niet het idee van dat verschil tussen eb en vloed wat wij hier kennen. Dat kennen hun ook niet. Dus die nemen echt wel die kennis mee naar Amerika in de hoop dat ze ook samen met ons en iedereen op de wereld wat gaan doen tegen die zeespiegelstijging. Want ja, nu hebben we de kering nog, maar op een duur gaat het te veel stijgen. En dan moeten we na gaan denken over andere oplossingen.

0: zaterdagochtend en het is weer tijd voor literatuur. We gaan het hebben over boeken in de wekelijkse boekentip. En die komt deze keer van Monique Eskens van de drukkerij in Middelburg. Monique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij las een boek van Douglas Stewart, dat heet John, ja. Zoon van John.
1: Ja, klopt. Dat is het. Dat is zijn derde boek en ook het derde boek dat ik van hem gelezen heb. En de eerste twee vond ik prachtig, heel erg mooi, maar wel af en toe, zal ik maar eens een modewoord gebruiken, heel heftig of aangrijpend.
0: Zwaar.
1: En dan is dit. Ja, maar ook wel zo geschreven dat er ook nog wel, dat je af en toe ook nog wel een beetje de lichtheid in zag. Maar hij heeft wel had daar hele zware thematiek in.
0: Monique, maar waarom heb je dan besloten om toch nog een boek van hem te gaan lezen dan? Als dat de vorige keer zo lastig was?
1: Omdat het. Ik was gewoon heel nieuwsgierig van wat gaat hij nu doen? Die eerste twee boeken, Shuggy Bane, daar heeft hij de Booker Prize voor gewonnen in 2019 volgens mij. En Mungo, die waren, ja, ik vond ze prachtig. En ik denk, ja, gaat hij nou weer zo'n boek schrijven? Want dan denk ik, ja, dan ga ik misschien afhaken. Maar je herkent wel thema's uit zijn boeken in het nieuwe boek. Maar het is toch wel weer zo anders dat ik weer helemaal blij ervan werd. En ik denk, oh, heerlijk, gewoon zo'n schrijver die je kunt gewoon blijven volgen in zijn literaire carrière.
0: Kijk, en kun je in kort vertellen waar het over gaat, het verhaal?
1: Ja, het gaat over John Callum, oftewel Cal. En hij heet John natuurlijk. En zijn vader heet John en zijn opa heet John. Maar goed, dus het heet John, zoon van John. Het speelt zich af op een van de Hebriden, op Harris. En gewoon een eiland dat ook echt bestaat. En Callum, die heeft gestudeerd in Edinburgh. En hij moet naar huis komen, naar het eiland. Zijn vader belt op. Het gaat heel slecht met je oma. Kom naar huis. Dus als een brave jongen komt hij naar huis. En dan komt hij weer terug in zo'n eilandgemeenschap. Hij is homoseksueel. En op het vasteland van Schotland was dat geen enkel probleem. Maar in zo'n kleine gesloten gemeenschap ligt dat anders. Er zijn heel veel verrassende dingen daar ook over te vertellen. Maar het is echt zo prachtig geschreven.
0: Wat ik me nog even afvraag, hè, als er zoveel Johnnen zijn in dit boek, wordt het dan niet een beetje verwarrend?
1: Nee, want je kan ze heel goed uit elkaar houden. Dat doet hij ook heel goed. En op zo'n eiland, mensen worden ook wel eens gewoon niet bij hun naam genoemd, maar bij, of inderdaad zo hier, John, de zoon van John. De oudste John, die is er al niet meer. Dus dan is duidelijk wie John, John van John is. Weet je, zo werkt.
0: Maar die oudste, die speelt dan wel een rol in het verhaal, denk ik.
1: Nog wel een beetje op de achtergrond. Okay. Want er zit natuurlijk wel iets in die familie dat dan doorwerkt in de generaties. Ja. Maar het is echt zo, die figuren die allemaal daar een rol spelen in het boek. Ja, het is echt fantastisch.
0: Nou, laat je niet afschrikken door die eerste boeken van Douglas Stewart.
1: Maar die kun je ook zeker lezen hoor. Ja. Want het is echt, de mensen die ik gesproken heb, die ze gelezen, iedereen had zo'n beetje dezelfde reactie erop. Ja, wat een drama's en tragiek en toch nog wel een lichte toets erin.
0: John, zoon van John, dat is de boekentip voor deze zaterdag, geschreven door Douglas Stewart. En de boekentip komt van Monique van de drukkerij in Middelburg. Dankjewel en werk ze weer vandaag, hè?
1: Dankjewel.
2: Thuis, op het werk of onderweg.
0: John, zoon van John, dat is de boekentip voor deze zaterdag, geschreven door Douglas Stewart. En de boekentip komt van Monique van de drukkerij in Middelburg. Dankjewel en werk ze weer vandaag, hè?
1: Dankjewel.
2: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

0: Rhiannon was dit van Fleetwood Mac. Mijn opa was schalkhaarder. Dat is de documentaire die morgenmiddag wordt uitgezonden bij Omroep Zeeland in Zeedok. En aan de telefoon heb ik Wouter Rutgers, documentairemaker en collega van de regionale Omroep RTV Oost in Overijssel. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor luisteraars die het niet kennen, wat zijn schalkhaarders precies?
1: Ja, dat zal ik proberen even kort uit te leggen. Goed om te weten, Schalkhaar is een dorp onder de rook van het prachtige Deventer. Een dorp met zo'n 6000 inwoners. Maar er hangt een soort grauwe sluier over dat dorp sinds de Tweede Wereldoorlog. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog vestigden de nazi's hun politieschool in een kazerne die in Schalkhaar eigenlijk al in aanbouw was voor de oorlog. Dus daar werden 3000 jonge mannen tijdens de oorlog opgeleid om, nou ja, naar nationaal-socialistische geest het politievak te beoefenen. Dat heeft het dorp een hele slechte naam opgeleverd. En dat heeft die 3000 jonge mannen eigenlijk de rest van hun leven ook achtervolgd, dat zij daar geweest zijn.
0: Want het waren ook veel mensen uit Overijssel die die opleiding gingen doen.
1: Nee, dat is dus het bijzondere. De jonge mannen kwamen eigenlijk uit heel Nederland, ook uit Zeeland. Er zijn verschillende Zeeuwen ook in Schalkhaar geweest. Want als je als jonge man in de oorlog leefde, dan werd je opgeroepen voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Dan moest je bijvoorbeeld in een wapenfabriek gaan werken. Maar er was één escape, nou, er waren eigenlijk twee. Je kon onderduiken of je kon naar het POB, het politieopleidingsbataljon in Schalkhaar. Dus uit heel Nederland hebben jonge mannen zich daarvoor aangemeld. Sommigen ook omdat ze nationaal-socialistisch gemotiveerd waren. Maar heel veel ook omdat ze niet naar Duitsland wilden. Dus uit heel Nederland zijn ze naar Schalkhaar toegegaan.
0: En ze wisten ook niet wat ze konden verwachten van die opleiding.
1: Velen niet, nee. De verschillende verhalen ook van de jongens die voor het eerst hun dorp uitgingen uit Drenthe of uit Zeeland of waar dan ook. Om maar aan die arbeidseinsatz te ontkomen. En vervolgens in het nazistische keurslijf terechtkwamen.
0: Dus en dat brengt ons bij je opa.
1: Klopt, ja. 7 jaar geleden kwam mijn oma op haar sterfbed terecht. En die vertelde dat mijn opa een schalkhaarder was geweest.
0: En dat wist je nog niet dus, nee.
1: Dat wist ik niet, nee.
0: En hoe was dat voor jou, om dat te horen?
1: Nou, ik woon in Deventer, dus ik kende Schalkhaar als een heel leuk en lief dorp. Toen mijn oma dat zei, ben ik meteen in deze materie gedoken. Ja, en dan kom je van alles tegen en dan ga je zoeken. En dan blijkt dat mijn opa niet voor niks de rest van zijn leven daar last van heeft gehad. Ja, en toen dacht ik al snel, ik ben documentairemaker, dacht ik, nou, dit verhaal moet ik vertellen. Dit verhaal is zo bijzonder.
0: Want had jouw opa ook sympathieën voor het nazisme of was hij gewoon naïef, zeg maar?
1: Nou ja, hij had zeker geen sympathieën voor het nazisme. Hij was zadelmaker, dus hij was nodig aan het Oostfront. Maar hij nam ook de escape van het POB. Maar het was wel heel spannend om die zoektocht te gaan doen en te kijken wat hij in de oorlog op zijn kerfstok had gekregen. En die zoektocht heb ik samen met mijn vader gedaan. Dat gaan de mensen dus morgen zien in de documentaire wat dat heeft opgeleverd.
0: Ja, maar ik denk dat je het wel kan samenvatten dat het gewoon een hele verwarrende tijd was.
1: Het was heel verwarrend en dat is voor mij, ik ben zelf 35. Het heeft mij ook heel erg bewust gemaakt van het feit dat het heel moeilijk is om in deze tijd te oordelen over de keuzes die mensen destijds moesten maken. Want daar kunnen wij ons letterlijk geen voorstelling bij maken welke druk, welke keuzes, welke belangen er toen speelden. In oorlogstijd. Dat heeft mij ook als mens heel veel geleerd van dit verhaal.
0: Oké, nou, wij gaan er ook van genieten. Morgen bij Omroep Zeeland de documentaire Mijn Opa was Schalkhaarder. Die is trouwens verkozen tot de beste productie van regionale omroepen. Dus die kan je ook in je zak steken.
1: Ja, heel bijzonder. Zeker met dit persoonlijke verhaal. Dus mooi ook dat het daarom ook bij jullie wordt uitgezonden.
0: Oké. Hey Wouter Rutgers, de documentairemaker, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: maar niet te lang in die sun blijven. Line in the morning sun, Will and the people bij Omroep Zeeland. Het is de hoogste tijd voor de wekelijkse verloting van de weekprijs, de Omroep Zeeland sokken. Ja, als je meedoet in Goedemorgen Zeeland met het nieuwsspelletje, iets na 9:30, je belt snel met het juiste antwoord op de nieuwsvraag, dan ding je dus op zaterdag mee. Balletje nummer 1 heeft Connie uit Goes, 2 Robin uit Capelle, 3 Leendert uit Bruinisse, 4 Marjolein uit Ierseke en 5 Dick uit Ouwerkerk. We gaan de verloting doen met de bingoballenmolen.
1: Bingo! Bingo!
2: Attentie, daar gaan we.
3: Wat een spanning, wat een spanning, wat een spanning.
0: Nou, eens even kijken hoor, welk balletje is het geworden? Het is balletje nummer 2, die is van Robin uit Capelle. We gaan na het weekend even contact met je leggen en dan zorgen we dat de prijs zo snel mogelijk naar Capelle wordt opgestuurd. Doe vooral mee met de spelletjes bij Elsa, iets na 9:30. En dan maak je dus kans op zaterdag op die hoofdprijs. Dat is altijd leuk en altijd spannend.
4: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee, Omroep Zeeland. Altijd.

0: Robin Beck en The First Time. Straks na 12, dan kun je luisteren naar Zeeland Nu, het Zeeuwse nieuws. En daarna de Zeeuwse top 40. Wat er in die uitzending zit, dat gaat Marcel vertellen. Want Marcel, jij presenteert onder andere die uitzending met Elsa. Ja, dat kunnen wij straks verwachten.
1: Het is puffen en uiteraard sluiten we met de muziek aan, ook op deze tropische temperaturen. We beginnen daarom met een heerlijk nummertje van Donsen. Daarna hoor je ook de nieuwe single van Nobody Asked. En natuurlijk hebben we een clip top 10. Welke nummers van Zeeuwen worden het meest gestreamd? We praten met Jentel Schieman van cabaretduo Jentel en de Boer. Zij hebben ons een album beloofd en de eerste single daarvan die heet Beloofde Cadeaus. Verder hoor je Surrender, DJ Roman Anthony. En Stefan Dane heeft een overzicht van Zeeuws muzieknieuws dat hij op social media heeft gevonden. En tot slot nog een kleine concertagenda en je bent weer helemaal bij. Dus gewoon even luisteren naar de Zeeuwse top 40 straks vanaf 12:15.

0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje de weekenduitzending. De vliegende mieren die op bruidsvlucht gaan om te paren zien we weer in deze tijd van het jaar. Boswachter Paul Begijn, geniet ervan.
1: Ik vind het ook wel vooral een heel mooi spektakel om te zien. Ook zeker omdat al die meeuwen die komen daarop af en die gaan dan die vliegen wild in het rond om al die vliegmieren te pakken. Dat is gewoon een heel mooi schouwspel en daar probeer ik vooral van te genieten.
0: En in de boekentip het boek Zoon van John van Douglas Stewart. Het is gelezen door Monique van de drukkerij in Middelburg. En zij las ook de andere boeken van deze schrijver.
2: Die eerste twee boeken, Shuggy Bane, daar heeft hij de Booker Prize voor gewonnen in 2019 volgens mij. En Mungo, die waren, ja, ik vond ze prachtig. En ik denk, ja, gaat hij nou weer zo'n boek schrijven? Want dan denk ik, ja, dan ga ik misschien afhaken. Maar je herkent wel thema's uit zijn boeken in het nieuwe boek. Maar het is toch wel weer zo anders dat ik weer helemaal blij ervan werd.
0: Errol Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip.
3: Het eerste heuse orgelfestival in Zeeland. Het De Rijkere Orgel in de Sint-Augustinuskerk in Middelburg bestaat 250 jaar.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0184-99990. Weekend antwoordapparaat kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland met ook het uitgebreide weekendweerbericht.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot. De toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland verkeersinformatie met 1 melding van de ANWB gaat over een file op de N57 tussen Middelburg en Seerooskerken. 10 minuten vertraging, er staat daar 3 kilometer file.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
23: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
24: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Floris-Jan Sietsema.
27: Omroep Zeeland.
14: Na het puffen van de hitte van de afgelopen dagen is het nu ineens best heel ander weer. Hoe is dat wakker worden op de camping bij Concert at Sea? Het is 12:05. Dit heb ik verder voor je in deze uitzending. Het Delta Weekend zeilen staat op het programma, maar onweer gooide meteen vanmorgen al roet in het eten. Zometeen de details. En verder een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws en natuurlijk ook van de weersverwachting. Wil je reageren op deze uitzending of heb je een nieuwstip voor ons? Stuur dan zeker even een appje naar de studio 0118 49999. En een goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op deze zaterdag de 27e juni. Na 2 dagen in de flinke hitte leek gisteravond de verkoeling vanaf de Brouwersdam in te zetten. Ook voor de bezoekers van Concert at Sea. Toch bleef het natuurlijk warm. Verslaggever Nancho Hiddes vroeg aan Diederik Baars uit Middelburg hoe hij had geslapen in zijn tentje op de festivalcamping.
29: Het was acceptabel. Qua temperatuur beter dan in huis.
30: Maar heb je wel een paar uurtjes kunnen slapen of voel je toch een beetje brak vanochtend?
29: Nee, het is prima. Het is prima. Een paar uurtjes meer was lekker geweest, maar uiteindelijk prima geslapen.
30: Vorig jaar waren jullie hier dus ook. Wat maakt het nou zo leuk, de camping en het festival?
29: Het festivalterrein is goed te bereiken vanaf de camping. Lekker groen. Het is gewoon wel ontspannen.
30: En jullie gaan nu 1 dagje naar Cas?
29: Klopt.
30: Waarom dan toch op de camping?
29: Ja, lekker ontspannen. Je hoeft je geen zorgen te maken over de terugreis. Je hoeft geen Bob te regelen. Ja, we vinden kamperen ook niet vervelend.
30: Als het festival nou is afgelopen, gaat het feestje dan nog door op de camping?
29: Dat hangt denk ik een beetje vanaf hoe we ons voelen. Maar wie weet.
14: Het festivalterrein is inmiddels weer open voor de laatste dag. De bankzitters trappen straks als eerste af. En Paul Elstak sluit vanavond deze editie van Concert at Sea af. Het is 12:07. Ik praat je bij over opvallend nieuws van deze zaterdag. Alleen wie toestemming heeft mag tijdens de grootschalige reparatie van de scheur begin volgend jaar door de westbuis van de Westerschelde-tunnel. En er zal ook streng op gehandhaafd worden. Wie vooraf zijn kenteken niet heeft geregistreerd en dus in feite geen toestemming heeft, krijgt een waarschuwing. En bij het negeren van die waarschuwing volgt dan ook een boete, en die kan fors zijn. Voor automobilisten zo'n 130 tot 150 euro. Voor vrachtwagens kan die boete oplopen tot 500 euro. Het advies is nog altijd om de tunnel in die periode te mijden, zoveel mogelijk thuis te werken en anders het openbaar vervoer te nemen. In Goes is gisteravond een 19-jarige man gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde in de buurt van het asielzoekerscentrum aan de Anthony Fokkerstraat. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Een eveneens 19-jarige verdachte is later aangehouden en zit vast. Een ruzie eerder op de dag is volgens de politie de oorzaak geweest van het incident. En in Zeeland krijgen 7 natuurgebieden een zone van 500 meter... waarin stikstofmaatregelen gaan gelden. Staat in een voorstel van het kabinet dat gisteren gepresenteerd is. Boeren in die zones moeten hun veestapel inkrimpen, gaan verhuizen of innoveren. Het gaat dan onder meer om de Kop van Schouwen en de Ierse Kemoer. Het kabinet wil ook stikstofuitstoot voor schepen aanpakken, wat goed nieuws is voor Zeeland, omdat veel van de Zeeuwse stikstofuitstoot van schepen komt die van of naar Antwerpen varen. 6 Herman, Edwin Vinken, Jeroen 18, het zijn bekende Zeeuwse topkoks. Minder bekend in Zeeland is dan chefkok Edwin Menu uit Oosburg. Maar toch hoort hij ook zeker in dit rijtje thuis. Want zijn restaurant Queen's 33 in Knokken werd onlangs bekroond met een tweede Michelinster. Verslaggever Lonneke de Klerk kreeg een rondleiding door het restaurant.
0: Goedemiddag, welkom in Queen's 33.
1: Dankjewel.
0: Kom binnen.
1: In een klein straatje in Knokken stap ik een glazen deur door, waarna chefkok Edwin Menu achter een grote houten schuifdeur tevoorschijn komt. 16 gasten kunnen er tegelijk in dit restaurant en iedereen begroet hij bij de deur.
0: Hier ontvangen wij onze gasten in onze aperitiefbar voor een eerste aperitiefje met enkele amuusjes. En zo gaan we eigenlijk verder doorgaan in het restaurant in verschillende fases.
1: Want een diner bij Queen's 33 is een reis door het hele pand. We gaan opnieuw door een schuifdeur en komen in een bordeauxrode tussenruimte.
0: Dus hier krijgen de mensen nogmaals een andere amuse. Dit is het centrale restaurant. Mensen gaan mee naar de keuken. Ze krijgen een rondleiding in de keuken ook. We zijn eigenlijk met 3 in de keuken dat we werken. Ik werk met 2 dames. We hebben geen afwasser. Dus eigenlijk op het niveau wat wij doen is dus met 3 in de keuken staan zeer weinig. Maar ook heel leuk. We hebben eigenlijk een heel persoonlijk contact. We zijn zoals familie.
1: De afgelopen jaren heeft het restaurant van Menu een grote transformatie doorgemaakt. Van tapasrestaurant met 1 Michelinster naar dit bewegende concept. En dat werd in mei beloond met een 2e Michelinster. Zag je hem aankomen?
0: Nee. Nee. We weten dat we iets leuks doen en iets unieks. En ja, maar het zien aankomen hadden we niet verwacht, nee.
1: Dat had deels te maken met een zware periode voorafgaand aan die uitreiking.
0: Ik heb een moeilijke periode gehad met een vrouw die borstkanker heeft gehad van het jaar. En dat is toch heeft een grote impact gehad op ons gezin en op de werking van het restaurant. Maar we hebben altijd het restaurant doorgedaan. En ondanks dat ze bestraling en chemo had, stond ze s'avonds in de zaak. Dus het was allemaal een intense periode. En daarvoor is dat des te mooier om het dan te krijgen.
1: Ja, dan is het een enorme pluim voor jullie allemaal. Ja. Hoe kijk je naar de toekomst?
0: Positief. Wij zijn altijd bezig met plannen. En ik heb nog enkele dromen die ik wil realiseren. En daar moet ik eens goed over nadenken of ik dat al kan vertellen. Maar ik ben altijd bezig met evolueren. En sowieso stappen maken altijd. We proberen altijd kleine stapjes progressie te maken. En altijd ietsje beter te doen. En het gaat niet zozeer over het niveau, maar het gaat over mensen een beleving geven. Gelukkig maken. Dat is eigenlijk het mooiste compliment. Als de gasten tevreden zijn en naar huis gaan. Die zeggen, ja, het is lang geleden dat we zoiets meegemaakt hebben. Of we hebben het nog nooit meegemaakt. Of gewoon mensen gelukkig maken. Daar haalt het meeste energie uit.
14: Zei Edwin Menu uit Oosburg in gesprek met verslaggever Lonneke de Klerk vanuit Knokke. We

Miley Cyrus en Flowers. 11:15 is het. De weersverwachting dan. We krijgen wisselend bewolkt weer met enkele regen- en onweersbuien. Na de donkere periode van nu wordt het dan vrij zonnig en droog. Maximale temperaturen 25 tot 28 graden vlak aan zee en 30 tot 33 graden verder de provincie in. Dat zal koel aanvoelen ten opzichte van de afgelopen dagen. De wind komt uit het noordwesten, vanmiddag uit het noorden tot noordoosten, is matig van kracht. Vanavond en vannacht is er dan kans op zware onweersbuien. KNMI heeft code geel afgegeven voor Zeeland vanaf 6 uur vanavond. In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt code oranje. Morgen dan nog een enkele bui. Het wordt dan 25 tot 29 graden in de hele provincie. En komende week wordt het nog wat koeler, 23 graden. En later in de week zo nu en dan ook een bui.

0: Bij Delta Weekend gingen de boten vanochtend aanvankelijk de Oosterschelde op voor hun eerste zeilwedstrijd van de dag. Maar eenmaal op het water trok er onweer voorbij en werd de race voor de start al afgelast. Terug in de haven van Zierikzee sprak verslaggever Roland van Vliet met vaste deelnemer Johan Bol uit Kruiningen.
1: Wij zagen het aankomen. Dus een organisatie ook uit veiligheid voor je naar binnen gestuurd. Dus,
2: ja, dan wordt het afgelast, hè, voorlopig.
1: Voorlopig tijdelijke onderbreking. En ik verwacht dat we over een uurtje alweer naar buiten gaan. Nieuwe poging.
2: Heb je zoiets eerder meegemaakt bij de Delta Week?
1: Delta Week nog niet eerder meegemaakt. Maar in het buitenland wel.
2: En wat gebeurt er dan? Blikseminslag in de mast?
1: Ja, blikseminslag, apparatuurstuk. En ook toen hebben we er goed op geanticipeerd, maar met schade.
2: Dus. Ja, want wat gebeurt er dan precies met een boot?
1: Alle elektronica die gaat stuk. Dus dat is niet fijn.
2: Nee, wil je dus niet meemaken. Dus een verstandige beslissing hier?
1: Ja, wijze beslissing. Ja. Ik denk dat we die boot even aan moeten pakken.
2: Oh, oké.
1: Zeilen is een fantastische job om op de natuur, door middel van de natuur, de wind vooruit te gaan en zo hard mogelijk te varen.
2: En staat dan meer de gezelligheid centraal of de racerij?
1: Voor ons is het een combinatie van. Wij houden echt van gezelligheid, maar ook van heel hard varen. En dat lukt aardig.
2: En wat is jouw doel dit weekend?
1: Om met de eerste prijs naar huis te gaan.
2: Is dat reëel?
1: Dat denken wij dat dat reëel is. We zijn gisteren goed begonnen met de eerste plek, dus ja.
2: En je komt hier al jaren, hè? Je bent vaste prik hier.
1: Klopt, al meer dan 20 jaar.
2: Al meerdere keer gewonnen ook?
1: Wel een paar keer gewonnen, ja. Ja, klopt. Ja.
2: Dus dan voeg je er eentje aan toe vanavond, morgen?
1: Dat proberen we, hè. Je weet het nooit zeker. Dus,
2: en zeker met het weer?
1: Er kan van alles gebeuren.
2: Ja, want gooit dit dan het klassement nog een beetje overhoop? Maar geeft het je minder kansen om te winnen?
1: Nee, de kans houd je wel, maar het kan het klassement overhoop gooien. Maar we zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen heeft er zijn voor- of nadeel mee. Dus, ja.
2: Want gaat er nou één race minder gevaren worden? Of denk je dat deze ingehaald wordt?
1: Dat is twijfelachtig, dat is een beetje tijdtechnisch. Want er zouden vandaag twee races gevaren worden. En ik verwacht dat het er nu maar één gaat worden.
0: Het Delta Weekend duurt nog tot en met morgenavond. En laten we hopen dat het gevaar voor het onweer bij deze dan weer geweken is. Bijna 19 minuten over 12 is het. Tot zover Zeeland Nu voor dit moment. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat vind je 24 uur per dag natuurlijk online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Hier op de radio, de Zeeuwse Top 40. Ik wens je een fijne middag.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Ja, een vrolijk en zomers begin van Donson en Foodtrue. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk samen met Marcel.
1: Ja, we kunnen wel zeggen, de temperaturen zijn bijpassend. Donson uit Vlissingen maakte dit vorige zomer. Maar er is dus alle reden om het weer eens uit de kast te pakken.
0: De Zeeuws-Belgische band Nobody Asked heeft weer nieuw werk. En de bandleden leggen zich toe op het schrijven van vrolijke en opgewekte muziek, schrijven ze. Oordeel zelf of dat ook te horen is op deze nieuwe single The Best Is Yet To Come.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Dat hoor je in de Clip Top 10.
1: Oké, doké van magazines van 9 naar 10.
0: Op 9 van 7, Dieter van der Westen met de Wake Me Up On This.
1: En vracht 7 van Grote Geelstaart deze week op 8 van 6.

0: of 3 Inherited met Inherited.
1: En de clip top 10 zit vol contrasten. Dit is Raccoon met Daffodils. Samen met Faela op 2.
0: En die dubbel staat op 1 met Andersom featuring Boef. Maar wij luisteren naar dat duet van Raccoon. Duet met Faela. Dit is Daffodils.

0: muzikaal cabaretduo Jentel en de Boer is niet meer weg te denken uit de Nederlandse cabaret- en theaterwereld. Jentel Schieman, afkomstig uit Kruiningen, en Christine de Boer gaan nog dit seizoen en volgend seizoen langs de theaters met de voorstelling Rekhalzen. En die voorstelling is genomineerd voor Theaterprijs Polifinario. En er komt ook nog eens een nieuw album aan. En daarvan is vandaag de eerste single verschenen met de verrassende titel Beloofde Cadeaus. Hallo Jentel.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat een grote opsomming van successen, hè?
1: Ja, ik hoor het en ik denk, jeetje, gaat het allemaal over ons? Maar dat klopt inderdaad, ja.
0: Nou is de voorstelling Rekhalzen een zoektocht naar het vermogen om te dromen. Veel mensen die hem gezien hebben, die weten dat al. Maar hoe zou jij de voorstelling zelf omschrijven?
1: Ja, onze voorstelling gaat eigenlijk over van tot hier heb ik gedroomd. Alles waar we ooit over droomden is uitgekomen. We hebben een gezin, onze ouders leven nog. Maar wat nu verder? Hoe ga je eigenlijk dromen over de volgende helft van je leven? En ook over ja, hoe je droomt in de wereld, hoe die nu is. Dat is onze zoektocht daarin. En het zijn heel veel liedjes. Het gaat over ons leven nu en hoe we verder kijken. Ja, dat.
0: En heb je zelf nog oude dromen die je in al die jaren nooit uitgevoerd hebt?
1: Nou, het is eigenlijk is het echt zo dat alles waar ik ooit over droomde, dat is uitgekomen. Ik hoopte altijd met iemand een duo te vormen en daar in het theater mee te staan. En dat is ook gelukt. Ik heb Christine gevonden.
0: Ja, en dan hebben jullie al een keer een Polifinario gewonnen voor de voorstelling Modderkruipers. En
1: klopt,
0: nu weer een nominatie op zak.
1: Ja, dat is wel echt heel erg geweldig. Daar zijn we ook zo trots op. Gisteren is dat bekendgemaakt inderdaad. Onder de ja, kleinkunst, als Polifinario Kleinkunst, zijn we voor genomineerd.
0: Had je het een beetje aanzien komen of was het echt een verrassing?
1: Nou, we hadden het wel gehoopt, maar het was toch alsnog een verrassing. Want er zijn natuurlijk zoveel collega's om ons heen die zo goed zijn of zo. Dus je weet het nooit.
0: Ja. Nee. In Rekhalzen zitten uiteraard liedjes. Zijn dat ook de liedjes die op dat nieuwe album komen te staan?
1: Ja, klopt. Eigenlijk alle liedjes uit die voorstelling die komen op een plaat. En die gaat De Dagen heten. En die komt 10 september uit. Maar vandaag is inderdaad al één single uitgekomen. Beloofde Cadeaus.
0: Ja. Beloofde Cadeaus, daar gaan wij natuurlijk naar luisteren.
1: Hey.
0: Is er nog iets wat je erover kwijt wil, wat wij moeten weten voordat we dit horen?
1: Nou, het is wel een nummer waar veel mensen zich in herkennen.
0: En dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Okay.
1: En dat is wel een van onze grappige nummers uit de show.
0: Oké, okay. Jentel, ja. In 29 oktober zijn jullie in het Schelde Theater in Terneuzen. Maar ik hoop je eigenlijk eerder aan de lijn te hebben bij de bekendmaking van de winnaars van de Polifinario, hè?
1: Ja, precies. Zou leuk zijn, ja.
0: Dus tot dan, zullen we maar zeggen.
1: Nou, tot dan. Fijne dag.
0: En hier zijn Jentel en de Boer en Beloofde Cadeaus. MUZIEK

0: Zeeuwse artiesten delen van alles op social media. En Stefan, die houdt dat allemaal bij. Hi Stefan.
1: Hoi Elsa. De band De Oorzaak stopt ermee. In De Oorzaak zitten bandleden uit Zeeland en Brabant. Een combi dus. Maar ze oefenden wel in Eversdijk. De band schrijft dat er afgelopen tijd nieuwe nummers gemaakt zijn, maar dat het allemaal niet meer voelde als De Oorzaak. Zanger Sven Haverkamp uit Breda gaat onder zijn eigen naam verder. En de andere bandleden hebben ook allemaal nieuwe, andere projecten. Dus daarover horen we later vast meer. Iedereen heeft zo zijn eigen manieren om met de hitte om te gaan. De Zeeuws-Vlaamse dialectband De Zeeuwse Zeevers heeft een heus hitteplan opgesteld. Kern ervan is, blijf goed drinken. En is je glas bijna leeg, zorg voor een nieuwe. En het allerbelangrijkste, luister naar De Zeeuwse Zeevers. Nou, zo kom je door deze warme dagen heen. Kino Matthijssen kennen we als bandlid van boerenrockband De Slikscheppers. Hij komt uit Nisse en hij is op zoek naar een drummer om een Nederlandstalig duo te beginnen. Dat lijkt verrassend, maar hij schrijft erbij dat hij is opgegroeid met Nederlandstalige muziek, piratenmuziek en polka's, dus vandaar. Nou, ben jij drummer en heb je belangstelling? Neem contact op met Kino Matthijssen via de Facebookgroep Muzikanten Regio Zeeland. En JP de Klerk komt naar je toe dit najaar. Althans, hij heeft een interessante aanbieding, een River Walks concert bij jou in de huiskamer. Hij speelt dan samen met Ralf Wiegel liedjes van zijn nieuwe album The River Walks, inclusief toelichting, bij jou thuis voor een publiek van 20 tot 30 mensen. Als je dat een leuk idee vindt, dan moet je een bericht sturen naar info@jpdeklerk.com. En dan krijg je ook nog eens het album op vinyl. En goed nieuws voor Michiel Kremers, de zanger en gitarist van de Amsterdamse band Springtij. Hij komt uit Goes en worstelde de afgelopen jaren met de gevolgen van long-covid. Maar, zo meldt hij op Facebook, hij is helemaal genezen. Afgelopen woensdag stond hij zelfs weer voor het eerst op het podium in de Schouwburg in Tilburg. En dat doet hij dan als solo-artiest Kremers. En natuurlijk zong hij daar zijn lied dat nauw verbonden is met die akelige periode, Hersenmist.

0: DJ Roman Anthony, en dat is Ramon Antonissen uit Goes met Focus.
1: En vorig weekend presenteerde hij zijn album Reborn. En daarvan gaat de opbrengst volledig naar de stichting Long Covid. Daarop staat ook dit nummer, Focus.
0: Muziek in dialect is deze week van de band Surrender. Ja, we blijven in zomerse sferen met Zimmer in Dishoek.

0: wat zit er in de concertagenda?
1: Nou, het is het weekend van Concert at Sea. Met vanavond natuurlijk Bluff op het hoofdpodium vanaf 15:15. Maar er is nog veel meer. Kijk daarvoor op het tijdschema van concertatsea.nl.
0: De New Page, dat is met Maarten Termont, speelt vandaag in IJzendijke op het foodfestival Bakken en Klakken in IJzendijke. Dus. En dat is allemaal te doen in de tuin van de Mauritskerk.
1: And Nobody Asks treedt 27 juni, dat is dus vanavond, op in Zundert. Vanaf 6:30 is deze Zeeuws-Belgische band daar op het podium van Van Gogh Live.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, dat ontvangen we graag. Zeker als het nieuw is. Stuur het allemaal op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg de muziek uit Zeeland via de Zeeuwse Top 40.nl of de social media.
0: Tot zover de Zeeuwse Top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Hou je hoofd koel en maak er een mooi weekend van.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jonge, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
22: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Gino Vanelli. Aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Yo, the Wild Horses. In deze show hebben we opmerkelijk nieuws over een bijzondere ontdekking. Het jaar van de hit, daarvoor reizen we terug naar 1985. En we kijken naar 27 juni in de geschiedenis. In vandaag vroeger. Daartussendoor heel veel muziek in dit uur. Van onder andere Olivia Dean van The Traveling Wilburys. Van UB40, Miles Smith, Ed Sheeran. En nu die mooie Franse zomerplaat van Alizé. Dit is moi, Lolita.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Billy Joel, The River of Dreams. Later in de muziekmiddag hebben we vandaag vroeger. Gaan we terug naar de geschiedenis van 27 juni. Gaan we bijvoorbeeld naar 1957, want toen gebeurde er iets vreselijks in Amerika. Dat allemaal later dus. Nu eerst Ed Sheeran. Dit is Camera.

Four Tops. Ze waren al ruim 10 jaar samen voordat ze eindelijk hun grote doorbraak beleefden. Die kwam in 1965 met dit Can't Help Myself. Geschreven natuurlijk door het legendarische Motown-team Holland Dozier en Holland. Het nummer werd hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit en maakte van de groep in één klap wereldsterren. Vooral die krachtige stem van leadzanger Levi Stubbs, die gaf de plaats een unieke karakter. En die baslijn op de achtergrond die je misschien hebt gehoord, die werd gespeeld door Motown-legende James Jamerson van de Funk Brothers. Meer dan 60 jaar later blijft Can't Help Myself een van de grootste klassiekers uit het Motown-tijdperk.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

Onze muzikale tijdreis, de muziekmiddag. We reisden terug naar 2012 met de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. En we reizen nu nog verder terug in de tijd naar ons jaar van de hit. Dat jaar is 1985. Hoe zag een gemiddeld salaris er toen uit? In 1985 verdiende Jan Modaal zo'n 39.000 gulden. Want toen hadden we nog guldens per jaar. Kostte een gemiddeld huis ongeveer 133.000. gulden en reed je voor zo'n 20.000 gulden een spiksplinternieuwe auto uit de showroom. Andere tijden dus. Al vonden mensen toen waarschijnlijk ook al dat alles duurder werd. In ons jaar van de hit 1985.

So Easy is de titel van deze heerlijke plaat van Olivia Dean. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag tot aan 5 uur vanmiddag. Straks vandaag vroeger gaan we terug naar de geschiedenis van 27 juni. En we gaan weer naar het jaar van de hit. 1985 krijg je van mij een mooi overzicht van wat er allemaal op televisie te zien was in dat jaar. Maar zover is het nog lang niet. Eerst nog heel veel muziek in de muziekmiddag. Daarom heet het programma ook zo. Hier is Roxette. Hello.

0: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de 2 zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze: verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
15: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
16: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
17: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
20: Wow!
19: Is binnen 3 minuten geregeld.
20: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
19: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
23: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Automoret in Terneuzen of Vlissingen.
25: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Michael McDonald samen met James Ingram aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Je hoorde Ja Mo, Be There. In dit uur muziek van onder andere Amy Winehouse, Scott Robin Williams, Alex Warren en nu Ilse de Lange.

Ik heb hem in 2004 helemaal grijs gedraaid. Deze plaat van Three Doors Down, Here Without You. Dit is de Muziekmiddag. Straks vandaag vroeger gaan we terug naar bijvoorbeeld 1909. Daar gebeurde iets heel bijzonders in het Brabantse Etten-Leur. Maar dat allemaal later. Eerst nog muziek. Zometeen Bruce Springsteen. En nu Zoë Livee.

mooi uit 1992. Bruce Springsteen, Human Touch is de titel van de plaat. Een ander mooi nummer, dat is deze van Alex Warren. Ordinary is de titel.

0: De Eagles, je hoorde Take It Easy. Het is in de muziekmiddag tijd geworden voor vandaag vroeger. We stappen weer even in die tijdmachine. En we gaan kijken wat er gebeurde in het verleden op 27 juni. Op 27 juni 1957 komt orkaan Audrey aan land in Louisiana in de Verenigde Staten. Deze storm die veroorzaakt enorme schade en honderden doden. Het wordt één van de dodelijkste orkanen uit de Amerikaanse geschiedenis. In Opninsk bij Moskou wordt op 27 juni 1954 de eerste kerncentrale ter wereld aangesloten op het elektriciteitsnet. Voor het eerst levert kernenergie stroom aan gewone huishoudens en bedrijven. En in Etten-Leur gaat op 27 juni 1909 de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis letterlijk de lucht in. Graaf Charles de Lambert maakt daar de eerste bemande gemotoriseerde vlucht boven Nederland. De vlucht duurde maar een paar minuten, maar historisch is hij zeker. Dat allemaal vandaag op 27 juni.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego!

Robbie Williams, je hoort het, come undone. Zometeen gaan we in de muziekmiddag naar het jaar van de hits. Dat is 1985. Gaan we eens kijken wat er op tv was.

Cock Robin, just around the corner. Dit is Omroep Zeeland waar je naar luistert. Dit is de muziekmiddag en we gaan terug naar het jaar van de hit. We gaan terug naar 1985. Nederland zat massaal voor de televisie. En dit waren de programma's waar iedereen het over had. Zeg eens A, de komische serie rond Dokter van der Ploeg was een enorme kijkcijferhit. Wekelijks stemden miljoenen Nederlanders af op de belevenissen van Mien Dobbelsteen, Koos en de rest van de familie. Ook was heel populair Dallas. De familie Ewing hield Nederland al jaren in de greep. De intriges van J.R. Ewing waren zo populair dat mensen afspraken verzetten om geen aflevering te missen. Dan had je ook nog de Willem Ruis Show. Willem Ruis was dé grote showmaster van de jaren 80. Zijn spectaculaire spelshow die trok miljoenen kijkers en zette de standaard voor grote zaterdagavondshows. En dan had je ook nog dat wat kleinere programma bij de NCRV, Farce Majeure. De populaire satirische sketchshow van Ted de Braak en Alexander Pola en vele anderen nog, was al jaren een vaste waarde op de Nederlandse televisie. Streamingdiensten die bestonden nog niet in 1985. Dus als je een aflevering miste, dan had je gewoon pech. Opnemen op video kon natuurlijk wel, maar dan moest je eerst nog leren hoe die videorecorder werkte. En zo. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1985. Dit is de muziekmiddag met nu Back to Black van Amy Winehouse.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
16: Robert Baltus met het NOS Journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
17: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren... delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
24: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Ries.

Barrymore. Hij stond jarenlang bekend als een razendsnelle rockgitarist. Maar in 1990 verraste hij iedereen met dit Still Got the Blues. Voor het eerst zette hij zijn liefde voor de blues volledig centraal op een album. De titeltrack die groeide uit tot zijn grootste hit en liet een heel andere kant van Gary horen. Minder snelheid, meer gevoel. Juist die emotionele gitaarsolo wordt door veel gitaristen gezien als een van de mooiste blues-solo's ooit opgenomen. Op het album speelde ook blueslegende Albert King mee. En dat was een van de grote voorbeelden van Gary Moore zelf. Gary Moore dus, Still Got the Blues. Dit is Omroep Zeeland, dit is de Muziekmiddag. Tot aan 5 uur vanmiddag.

Blondie, je hoorde Denise in de Muziekmiddag. Straks hebben we opmerkelijk nieuws over een hele bijzondere ontdekking. Hoe dat precies zit, nou, dat leg ik je nog wel uit later in dit programma. We gaan ook nog naar het jaar van de hit. En dat is een mooie uit 1985.

Onze muzikale tijdreis bracht ons terug naar 1979. Deze grote hit was er toen voor Roxy Music. Dance Away is de titel. Het is weer tijd om in de muziekmiddag terug te gaan naar het jaar van de hit, 1985. In maart van dat jaar wordt Michail Gorbachev benoemd tot leider van de Sovjet-Unie. Met zijn hervormingen verandert hij de Sovjet-Unie voorgoed. En in juli kijken honderden miljoenen mensen naar Live Aid, het gigantische benefietconcert voor Ethiopië, dat gelijktijdig plaatsvindt in Londen en Philadelphia. En in september wordt het wrak van de Titanic ontdekt op de bodem van de Atlantische Oceaan. Ruim 73 jaar nadat het schip zonk. En dan gaan we naar de hit. De Noorse band A-ha is daar ineens met Take On Me. Voordat Take On Me een hit werd, flopte het nummer zelfs 2 keer. Pas nadat de band een revolutionaire videoclip liet maken en het een beetje remixte. In die videoclip waren trouwens echte beelden en potloodanimaties gecombineerd. Toen pas sloeg het wereldwijd aan. Die clip die won later meerdere MTV Awards en wordt nog altijd gezien als een van de invloedrijkste muziekvideo's ooit. Laten we gaan luisteren naar de hit uit ons jaar van de hit 1985. A-ha, Take On Me.

Imagine Dragons in de muziekmiddag on Top of the World. Hoorde je daarvoor Zoo van Shakira. Het is tijd om weer even naar muziek uit Zeeland te gaan. Vos heeft weer een nieuwe track losgelaten. Dat is deze Magical Mystery. Alsof ze alles weet.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
19: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Moret in Terneuzen of Vlissingen.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Richard.

Shawn Mendes, You're to Treat You Better. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Snelle, de Pointer Sisters, de Puma's, Adele. En nu gaan we naar Raccoon, The Ones We Seek.

All About The Money. Je hoorde Mea in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Zometeen de Pointer Sisters met een lekkere, vrolijke plaat. Maar nu eerst Easy On Me van Adele.

Ging even terug naar 1984 met de Pointer Sisters. I'm so excited. Straks opmerkelijk nieuws over een schilderij in Parijs. Maar eerst mooie muziek van onder andere Shanna Spyro.

Die mooie van de Puma's. Die hoor je natuurlijk hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Mijn houten hart. Daarvoor Shanna Spyro en Material Lover. Het is tijd voor opmerkelijk nieuws. Het gaat over een bijzondere ontdekking. En daarvoor gaan we naar Parijs. Waar een drugszoekactie ineens veranderde in een kunstspeurtocht. De politie die viel een woning binnen in een voorstad van Parijs op zoek naar drugs. En die vonden ze ook. Maar tussen de cannabis, merkkleding en een flinke stapel contant geld stuiten agenten opeens op iets heel anders. Een schilderij van niemand minder dan Pablo Picasso. Na onderzoek bleek dat het daadwerkelijk om een werk van de beroemde Spaanse kunstenaar ging. Om welk schilderij het precies gaat is nog niet bekendgemaakt. Het Franse Openbaar Ministerie heeft inmiddels een onderzoek geopend naar mogelijke diefstal en heling. 4 verdachten zijn voorgeleid aan de rechter, maar voorlopig blijft 1 vraag nog onbeantwoord. Hoe komt een Picasso terecht tussen drugs en designerkleding? Kortom, de politie ging op zoek naar verboden middelen en vond onderweg een meesterwerk. Nou, dat vinden wij dus hier in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland opmerkelijk nieuws. New truck.

Dat waren er weer drie achter elkaar in de muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Marshmallow met Miles on It, die grote nummer 1 hit Venus van Shocking Blue. En Built to Last van Melee. Het is tijd om weer even naar het jaar van de hit te gaan. Het jaar van de hit is 1985. Het is het jaar van schoudervullingen, cassettebandjes en de eerste thuiscomputers. Maar wat kon je toen eigenlijk met een tientje doen? 10 gulden in 1985 toen, hè? Nou, 2 of 3 keer naar de bioscoop. Een bioscoopkaartje kostte gemiddeld tussen de 3,50 en 4,50 gulden. Met 10 gulden kon je dus 2 films bezoeken. En vaak hield je nog wat over voor een drankje of een zak popcorn. Ongeveer 8 liter benzine kun je kopen. De benzineprijs lag rond de 1,20 gulden tot 1,30 gulden per liter. Voor een tientje kreeg je dus ongeveer 8 liter. Genoeg voor een flinke rit door Zeeland of een uitstapje naar de Randstad. En wat je ook nog kon kopen voor 10 gulden in ons jaar van de hit 1985. 10 broodjes kroket bijvoorbeeld. Bij de snackbar kostte een kroket ongeveer 1 gulden. Met een tientje kon je er dus 10 bestellen. Weer wel misselijk, maar goed, dat is een ander verhaal. Kortom, 10 gulden had in 1985 nog een stevige waarde. Omgerekend naar de koopkracht van nu komt dat neer op ongeveer 12 tot

0: Zeeuwse Top 40.
1: In de Zeeuwse Top 40 praten we met Jentel Schieman van Jentel en de Boer. En je hoort muziek van Raccoon, Donson en Surrender. Straks vanaf 5:15 de Zeeuwse Top 40.

Snelle, laat het licht aan. Daarvoor hoorde je Wham met I'm Your Man. Ook zo'n hit uit ons jaar van de hits 1985.

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze: verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Omroep Zeeland.
20: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Floris-Jan Sietsema.
21: Omroep Zeeland.
22: De laatste dag van Concert at Sea vandaag. We gingen buurten op de camping vlakbij het festivalterrein. Het is 4:05 en dit heb ik verder voor je in deze uitzending. In Terneuzen werd vandaag een gloednieuwe musicalopleiding gelanceerd. Ook daar hoor je meer over. En verder krijg je een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws en de weersverwachting. Wil je reageren op deze uitzending of heb je een nieuwstip voor ons? Stuur dan even een appje naar de studio 0118-49-9999. Goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland nu op deze zaterdag de 27e juni. Festival Concert at Sea kende opnieuw een onrustig begin. Niet vanwege de zorgen over de hitte, maar de inslag van de bliksem. Gevolg technische problemen en het verzoek aan de bezoekers om geen stalen constructies aan te raken. Het eerste optreden, dat van de bankzitters, werd met 3 kwartier uitgesteld en kon daarna uiteindelijk wel van start. En dat terwijl de dag allemaal nog zo gemoedelijk begon, even verderop, op camping Hoeve Batenburg in Ellemeet. Het festivalterrein is op loopafstand en daar kan ontbeten worden in de ontbijtloods. Verslaggever Nancho Hidde schoof aan en sprak met campinggasten die zich opmaakten voor een dag vol muziek.
23: In de loods bij de camping is het ontbijt. De campinggasten staan al in de rij voor het ontbijtbuffet. En in de loods staan normaal gesproken caravans gestald. Maar nu staan er allemaal lange picknicktafels waar de campinggasten aan kunnen ontbijten.
24: Ja, lekker. Is allemaal prima geregeld hier. En inmiddels zit het ook wat lekkerder als een aantal jaren terug toen we nog op de stroobanen zaten hier. Zo is het begonnen.
23: Hoe lang komt u hier al dan?
24: Ik denk op de camping vanaf 2010 en vanaf Concert at Sea hier 2012.
23: En hoe komt het dat u steeds terugkomt?
24: We zijn heel fanatieke duikers en dat is de reden waarom we op deze camping staan. Zo gauw we eigenlijk de Brouwersdam overkomen, dan voelt het ook al een beetje als thuiskomen. En we zijn door een vriend in aanraking gekomen met Concert at Sea en sinds die tijd eigenlijk verslaafd.
23: Wat maakt het zo verslavend?
24: Eigenlijk een beetje de sfeer op de Dam. Heel groot evenement, maar er gebeurt eigenlijk nooit wat. Iedereen is super relaxed. Gewoon een mooie sfeer.
23: Ik loop ook nog even naar een andere tafel. Daar zitten wat jongeren te ontbijten. Ja. Heb je lekker gegeten?
25: Ja, heerlijk. Heel lekker gegeten. Ja, allemaal goed verzorgd. Dat is echt lekker. Ja. Zo.
0: Mijn stem, ja. Ja, was lekker.
23: Wat is er met je stem?
0: Ja, hij sloeg even over. Ja.
23: Heb je hard gefeest?
0: Ja. Het was, we waren er om 3 uur. We hebben ook nog kunnen zwemmen. Het was wel heel warm, maar het was wel heel leuk. We hebben goed kunnen feesten, ja. Zeker. Ja.
23: Maar dan toch gewoon weer fris en fruitig aan het ontbijt?
0: Ja, zal wel moeten. We moeten weer door vandaag.
23: Nu kom je natuurlijk voor het festival, maar ook wel een beetje voor de campingervaring. Hoe is die?
0: Ja, heel goed. Heel leuk. Ja, dat vinden wij het leukste eigenlijk. Dat we met z'n allen lekker hier kunnen slapen en al helemaal met zo'n lekker ontbijt. Dus ja, heel leuk. Maakt het extra leuk, ja.
23: Jullie zijn met de tent, weet je niet, de tent uit op zo'n hete nacht?
0: Jawel. En mijn luchtbed was lek. Dus ik heb eigenlijk op de grond geslapen. Dus ja, het was wel warm en niet zo lekker, nee.
23: En na het festival, gaat het feestje dan gewoon door op de camping?
0: Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ja, we waren best wel laat hier. We waren denk ik om 2 uur waren op de camping. Dus toen zijn we wel lekker snel gaan slapen. Omdat we nog een dag hebben.
22: Ja, dat is dus vandaag. En die dag duurt opnieuw tot in de late avonduren. Het festival wordt afgesloten door Paul Elstak en de Zero's Heroes. Rond 1 uur of 1 vannacht. Ander nieuws dan van vandaag. Op de Knapzakweg in Terneuzen is vanmiddag een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Volgens de veiligheidsregio zijn 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. 1 van de auto's is in de droge sloot terechtgekomen. Er zijn 5 personen betrokken bij het ongeval. 1 persoon zit nog bekneld. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse en er zijn ook 2 traumahelikopters gealarmeerd. Het is toch onbekend wat de gevolgen van de landelijke storing bij Rijkswaterstaat zijn voor onze provincie. Door die storing zijn op meerdere plekken in het land geen cameratoezicht mogelijk. Het kan ook gevaarlijk zijn, omdat als er dan een voertuig stilstaat op de snelweg, dat de camera's dat niet zien. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn niet centraal te bedienen. In sommige gevallen kan dat handmatig gebeuren, maar volgens Rijkswaterstaat kan dat wel voor hinder en vertraging zorgen. Hoe dat dus precies uitwerking heeft in onze provincie is niet bekend. De KNRM is uitgerukt nadat een zeiljacht was omgeslagen op het Veerse Meer vlakbij de Meerkoetplaat. 4 opvarenden kwamen daarbij in het water terecht. Ze droegen wel zwemkleding, maar geen zwemvesten. Bij aankomst van de KNRM bleken de opvarenden inmiddels op een sleepbootje te zijn gehaald uit het water. De KNRM heeft die 4 vervolgens meegenomen. Ze zijn opgevangen door de politie en ambulance. Gekapje en zeiste zeiljachtje bleek trouwens niet makkelijk weer overeind te krijgen. En die is daarom maar ondersteboven weggesleept. Een deel van de Dullardwijd in Hulst die zat zonder water of had te maken met verminderde waterdruk vandaag. Oorzaak was een gesprongen waterleiding onder de stoep aan de Guido Gezellenlaan. Omroep Zeeuws-Vlaanderen schrijft erover. Het waterleidingsbedrijf is aan de slag gegaan met herstelwerkzaamheden en inmiddels is alles weer opgelost. En de hulpdiensten zijn vanmiddag uit moeten rukken voor een duiker die in de problemen was gekomen bij de duikplaats het Sas van Goes in Wilhelminadorp. De duiker wist zelfstandig uit het water te komen en ook zelfstandig naar de ambulance te lopen. Na controle door het ambulancepersoneel is de man voor verdere controle naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies in het water zich heeft afgespeeld en waardoor de duiker in de problemen is geraakt, is niet bekend.

0: les in zingen, acteren en dans. In Terneuzen werd vandaag een gloednieuwe musicalopleiding gelanceerd bij Toonbeeld. Zo'n 30 mensen kwamen naar een proefles van deze opleiding. En verslaggever Misha Tromp, die was er ook.
1: Martijn Broekaert, wat is hier nou eigenlijk gebeurd zojuist?
2: We hebben zojuist een proefles musical lab gegeven. Dat is de nieuwe musical cursus die we bij Toonbeeld op gaan starten vanaf september. En ik heb een uurtje met twee groepen gewerkt. De groep tot en met 15 jaar en dan vanaf 16 jaar. En dan hebben we aan een nummer gewerkt uit een bestaande musical. We hebben gewerkt aan zingen, maar ook inleving. Waar gaat het nummer over? Welke emoties komen daarbij kijken? En ja, hoe breng ik dat over aan het publiek? Dus een uur is kort, maar ja, we hebben toch wel goed gewerkt. Het was erg leuk, ja. Ja, we zijn al een aantal jaar bezig bij Toonbeeld om die musicalopleiding van de grond te krijgen. We hebben een aantal workshopdagen georganiseerd met Goele de Raad. Dat is een bekende Vlaamse musicalactrice die ook aan de musicalcursus die nu van start gaat verbonden is. En dat waren eigenlijk gewoon dagen, of een aantal dagen waar we gewerkt hebben aan een nummer en die we uiteindelijk getoond hebben aan het publiek. Maar dat was nog niet een heel jaar lang met een lesopbouw en een jaarplanning, zeg maar. Ja, daar gaan we nu wel eindelijk mee starten. We hebben een mooie sponsor gevonden die ons daarin wil ondersteunen. Omdat het is een podiumkunst waar meerdere disciplines in zitten. Zang, dans, acteren. Dus daar moet ook alle drie een les gegeven worden. Dus dat is kostelijker dan bijvoorbeeld een muziekles of een toneelles. Maar we kunnen dat gelukkig nu doen door de Rabobank. En we gaan van start, hoe dan ook. Ook al schrijven zich maar een paar man in. We gaan gewoon beginnen. Maar ik denk met de animo die we vandaag gezien hebben, met ruim 30 deelnemers, dat het wel goed komt. We gaan nu eerst beginnen met echt een cursusjaar. Natuurlijk sluiten we dat af met een toonmoment. Want ja, je moet aan het einde ook kunnen laten zien waarin heel jaar langer gewerkt hebt. Maar voor de lange termijn is het wel de bedoeling dat we ook producties gaan opstarten die we dan in het theater gaan spelen. Maar dat gaat dan eigenlijk een beetje parallel lopen naast de lessen. Dus er zullen aparte audities voor komen. Daar zal een apart team met een regisseur en een muzikaal leider en een, noem het maar op. Die zullen aan de productie gaan werken. Maar natuurlijk, die mensen die lessen al volgen, die hebben natuurlijk een voorsprong ten opzichte van mensen van buitenaf.
1: Ja. Ja. Op welke termijn kunnen we dat dan in het theater verwachten? Ik neem aan niet meteen volgende week, maar dat dat nog eventjes duurt.
2: Nee, de wens is dat we dat volgend seizoen, dus dan hebben we het over 27, 28, en dus na dit jaar, dat we dan ook

Katy Perry en Roar. Het is 17 minuten over 5. De weersverwachting, nog een paar onweersbuien, maar dan volop ruimte voor de zon. De kwik ligt tussen de 25 en de 28 graden vlak aan zee, 30 tot 33 graden verder de provincie in. Er waait een wind matig uit het noorden tot noordoosten. In veel westelijke provincies geldt ook inmiddels niet meer code oranje, maar code geel. Code geel geldt voor Friesland, Flevoland, de Waddeneilanden, Noord-Holland, Zuid-Holland en ook voor Zeeland. In Utrecht, Drenthe en Groningen is het nog wel code oranje vanwege de hoge temperaturen. Vanavond en vannacht is er opnieuw kans voor zware onweersbuien. Code geel daarvoor vanaf 6 uur tot 1 uur vannacht. Morgen nog een enkele bui mogelijk, dan is het 25 tot 29 graden. Komende week is het allemaal wat koeler, 23 graden. En later in de week is er dan weer kans op een

0: Enkele tientallen wedstrijdzeiljachten zijn dit weekend neergestreken in de haven van Zierikzee. Om mee te doen aan de 54e editie van het Delta Weekend. Sportverslaggever Roeland van Vliet ging mee en die keek vanochtend eens even hoe het er daaraan toe ging.
1: De haven van Zierikzee ligt vol met boten die wachten op hun eerste wedstrijden van vandaag. Ook hier aan de kade Jaap Gelling, voorzitter van de stichting Delta Week, dat het Delta Weekend organiseert. Eerst maar eens de vraag, wat is nou dat Delta Weekend?
2: Nou, Delta Weekend is een wedstrijd. Het is begonnen als een wedstrijdweek, waarbij alle wedstrijdboten een week lang door heel Zeeland trokken, het eerste weekend. Door de week, tweede weekend, afgesloten met de Veronica Race. In de loop der jaren, dat is meer dan 50 jaar geleden, dat is begonnen. In de loop der jaren werd eigenlijk de velden werden door de week kleiner. Dus in de weekenden was het goed bezet en door de week werd het dunner. En toen hebben we besloten een weekend te maken. 3 dagen, vrijdag, zaterdag, zondag. En we zijn denk ik nog altijd het grootste wedstrijd zeilevenement in Nederland tegenwoordig.
3: Maar wel in zwaar weer geraakt dus eigenlijk.
2: Nou, je ziet dat het wedstrijdzeilen met grote jachten, dat is over de hele linie is dat minder geworden. En wij houden wel eigenlijk de inschrijving de laatste jaren zo standaard op een bootje of 60 stabiel. Dus wij vallen weinig terug. Je ziet dat andere wedstrijdweekenden harder terugvallen. Dus we doen het eigenlijk redelijk goed.
3: En 60 boten, dan is het wel te doen om zoiets te organiseren?
2: Ja, uitstekend, uitstekend. Dan zijn de velden net groot genoeg. Als velden 2-3 bootjes zijn, dan heb je geen wedstrijd meer. Maar we hebben velden die nog serieus genoeg zijn om goed te varen.
1: Ik stap even aan boord van de Olympic. Dat is een van de grotere boten hier aanwezig in Zierikzee.
3: Delta Weekend. Gaat het dan om de gezelligheid of om de racerij?
4: Nou, bij Delta Weekend is het een beetje de combinatie. Wij doen eigenlijk nu voor de 16e keer mee. En eigenlijk altijd leuk. Maar het gaat natuurlijk eigenlijk wel om het racen. Alleen s'avonds is het wel vaak gezellig bij Delta Weekend. Dus dat is leuk. Ja.
3: 16e keer zeg je, dus je hebt het ook wel zien teruglopen. Want dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal. Hè? Het is steeds minder deelnemers.
4: Ja, toen we begonnen was het in de OC5 de Delta Week. En nu varen we een paar jaar met een grotere boot in de OC1. En is Delta Weekend geworden. Het is eigenlijk wel jammer dat er iets minder deelnemers zijn. Dan zie je wel dat het al een paar jaar nu wel redelijk steady blijft. Maar we hopen eigenlijk dat er volgend jaar weer wat meer deelnemers bij komen.
1: Dan even bij de buren kijken. Bootje af, bootje op. En dan sta ik opeens op een heel ander formaat boot. Delta Weekend, wat is voor jullie het doel?
5: Ja, gezelligheid, hard zeilen en hopelijk winnen. Dat is wel echt het doel. Daar gaan we voor.
3: In welke klas zitten jullie?
5: Wij zitten in de maximum 25 klasse.
3: En wat houdt het in?
5: Nou, dat is deze boot, waar je op staat.
3: Klein bootje volgens mij.
5: 25 voet, dus redelijk formaat, maar klein vergeleken met de grote boten die hier meedoen, ja.
3: Ik zie weinig wind. Hoe zien jullie dat?
5: Ja, ook weinig, maar we gaan het zien. We kunnen er niks aan doen. Dus naar buiten varen en afwachten.
0: Uiteindelijk brak niet het gebrek aan wind de zeilers op, maar het onweer. Door alle races van vandaag ging een streep. Maar morgen is er gelukkig nog een wedstrijddag.

0: Bijna 8 minuten voor 6:30 is het tot zover Zeeland Nu voor dit moment. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je 24 uur per dag online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Net als het laatste nieuws over dat zware ongeluk in de polder bij Terneuzen, waarbij 5 personen betrokken zijn geraakt. Een van de auto's kwam in een droogstaande sloot terecht. Daarbij raakte een persoon bekneld. De brandweer probeert die persoon op dit moment te bevrijden. Er zijn ook traumahelikopters opgeroepen. Ondertussen meldt Rijkswaterstaat dat de storing bij hun systemen geen gevolgen heeft voor Zeeland. Hier op de radio nu een nieuwe editie van de Zeeuwse Top 40. En ik wens je alvast een heel fijne avond.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met Elsie.

0: een vrolijk en zomers begin van Donson en Foodtrue. Goedemiddag en welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk samen met Marcel.
1: Ja, we kunnen wel zeggen, de temperaturen zijn bijpassend. Donson uit Vlissingen maakte dit vorige zomer, maar er is dus alle reden om het weer eens uit de kast te pakken.
0: De Zeeuws-Belgische band Nobody Asked heeft weer nieuw werk. En de bandleden leggen zich toe op het schrijven van vrolijke en opgewekte muziek, schrijven ze. Oordeel zelf of dat ook te horen is op deze nieuwe single The Best Is Yet To Come.

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Dat hoor je in de Clip Top 10.
1: Oké, doké van magazines van 9 naar 10.
0: Op 9 van 7, Dieter van der Westen met de Wake Me Up On This.
1: En vracht 7 van Grote Geelstaart deze week op 8 van 6.

0: op 3 Inherited met Inherited.
1: En de clip top 10 zit vol contrasten. Dit is Raccoon met Daffodils. Samen met Faela op 2.
0: En die dubbel staat op 1 met Andersom featuring Boef. Maar wij luisteren naar dat duet van Raccoon. Duet met Faela. Dit is Daffodils.

0: Muzikaal cabaretduo Jentel en de Boer is niet meer weg te denken uit de Nederlandse cabaret- en theaterwereld. Jentel Schieman, afkomstig uit Kruiningen, en Christine de Boer gaan nog dit seizoen en volgend seizoen langs de theaters met de voorstelling Rekhalzen. En die voorstelling is genomineerd voor Theaterprijs Polifinario. En er komt ook nog eens een nieuw album aan. En daarvan is vandaag de eerste single verschenen met de verrassende titel Beloofde Cadeaus. Hallo Jentel.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat een grote opsomming van successen, hè?
1: Ja, ik hoor het en ik denk, jeetje, gaat het allemaal over ons? Maar dat klopt inderdaad, ja.
0: Nou is de voorstelling Rekhalzen een zoektocht naar het vermogen om te dromen. Veel mensen die hem gezien hebben, die weten dat al. Maar hoe zou jij de voorstelling zelf omschrijven?
1: Ja, onze voorstelling gaat eigenlijk over van tot hier heb ik gedroomd. Alles waar we ooit over droomden is uitgekomen. We hebben een gezin, onze ouders leven nog. Maar wat nu verder? Hoe ga je eigenlijk dromen over de volgende helft van je leven? En ook over ja, hoe je droomt in de wereld, hoe die nu is. Dat is onze zoektocht daarin. En het zijn heel veel liedjes. Het gaat over ons leven nu en hoe we verder kijken. Dat.
0: En heb je zelf kanten. Nog oude dromen die je in al die jaren nooit uitgevoerd hebt?
1: Nou, het is eigenlijk is het echt zo dat alles waar ik ooit over droomde, dat is uitgekomen. Ik hoopte altijd met iemand een duo te vormen en daar in het theater mee te staan. En dat is ook gelukt. Ik heb Christine gevonden.
0: Ja, en dan hebben jullie al een keer een Polifinario gewonnen voor de voorstelling Modderkruipers. En
1: klopt,
0: nu weer
1: ja.
0: Een nominatie op zak.
1: Ja, dat is wel echt heel erg geweldig. Daar zijn we ook zo trots op. Gisteren is dat bekendgemaakt inderdaad. Onder de ja, kleinkunst, Polifinario Kleinkunst, zijn we voor genomineerd.
0: Had je het een beetje aanzien komen of was het echt een verrassing?
1: Nou, we hadden het wel gehoopt, maar het was toch alsnog een verrassing. Want er zijn natuurlijk zoveel collega's om ons heen die zo goed zijn of zo. Dus je weet het nooit.
0: Ja. Nee. In Rekhalzen zitten uiteraard liedjes. Zijn dat ook de liedjes die op dat nieuwe album komen te staan?
1: Ja, klopt. Eigenlijk alle liedjes uit die voorstelling die komen op een plaat. En die gaat De Dagen heten. En die komt 10 september uit. Maar vandaag is inderdaad al één single uitgekomen. Beloofde Cadeaus.
0: Ja. Beloofde Cadeaus, daar gaan wij natuurlijk naar luisteren.
1: Hey.
0: Is er nog iets wat je erover kwijt wil? Wat wij moeten weten voordat we dit horen?
1: Nou, het is wel een nummer waar veel mensen zich in herkennen.
0: En dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Okay.
1: En dat is wel een van onze grappige nummers uit de show.
0: Okay. Jentel, ja. In 29 oktober zijn jullie in het Schelde Theater in Terneuzen. Maar ik hoop je eigenlijk eerder aan de lijn te hebben bij de bekendmaking van de winnaars van de Polifinario, hè?
1: Ja, precies. Zou leuk zijn, ja.
0: Ja, dus tot dan, zullen we maar zeggen.
1: Nou, tot dan. Fijne dag.
0: En hier zijn Jentel en de Boer en Beloofde Cadeaus.

0: Zeeuwse artiesten delen van alles op social media. En Stefan, die houdt dat allemaal bij. Hi Stefan.
1: Hoi Elsa. De band De Oorzaak stopt ermee. In De Oorzaak zitten bandleden uit Zeeland en Brabant. Een combi dus. Maar ze oefenden wel in Eversdijk. De band schrijft dat er afgelopen tijd nieuwe nummers gemaakt zijn, maar dat het allemaal niet meer voelde als De Oorzaak. Zanger Sven Haverkamp uit Breda gaat onder zijn eigen naam verder. En de andere bandleden hebben ook allemaal nieuwe, andere projecten. Dus daarover horen we later vast meer. Iedereen heeft zo zijn eigen manieren om met de hitte om te gaan. De Zeeuws-Vlaamse dialectband De Zeeuwse Zeevers heeft een heus hitteplan opgesteld. Kern ervan is, blijf goed drinken. En is je glas bijna leeg, zorg voor een nieuwe. En het allerbelangrijkste, luister naar De Zeeuwse Zeevers. Nou, zo kom je door deze warme dagen heen. Kino Matthijssen kennen we als bandlid van boerenrockband De Slikscheppers. Hij komt uit Nisse en hij is op zoek naar een drummer om een Nederlandstalig duo te beginnen. Dat lijkt verrassend, maar hij schrijft erbij dat hij is opgegroeid met Nederlandstalige muziek, piratenmuziek en polka's, dus vandaar. Nou, ben jij drummer en heb je belangstelling? Neem contact op met Kino Matthijssen via de Facebookgroep Muzikanten Regio Zeeland. En JP de Klerk komt naar je toe dit najaar. Althans, hij heeft een interessante aanbieding. Een River Walks concert bij jou in de huiskamer. Hij speelt dan samen met Ralf Wiegel liedjes van zijn nieuwe album The River Walks. Inclusief toelichting. Bij jou thuis voor een publiek van 20 tot 30 mensen. Als je dat een leuk idee vindt, dan moet je een bericht sturen naar info@jpdeklerk.com. En dan krijg je ook nog eens het album op vinyl. En goed nieuws voor Michiel Kremers, de zanger en gitarist van de Amsterdamse band Springtij. Hij komt uit Goes en worstelde de afgelopen jaren met de gevolgen van long-covid. Maar, zo meldt hij op Facebook, hij is helemaal genezen. Afgelopen woensdag stond hij zelfs weer voor het eerst op het podium in de Schouwburg in Tilburg. En dat doet hij dan als solo-artiest Kremers. En natuurlijk zong hij daar zijn lied dat nauw verbonden is met die akelige periode Hersenmist.

0: DJ Roman Anthony, en dat is Ramon Antonissen uit Goes met Focus.
1: En vorig weekend presenteerde hij zijn album Reborn. En daarvan gaat de opbrengst volledig naar de stichting Long Covid. Daarop staat ook dit nummer, Focus.
0: Muziek in dialect is deze week van de band Surrender. Ja, we blijven in zomerse sferen met Zimmer in Dishoek.

0: wat zit er in de concertagenda?
1: Nou, het is het weekend van Concert at Sea, met vanavond natuurlijk Bluff op het hoofdpodium vanaf 10:15. Maar er is nog veel meer. Kijk daarvoor op het tijdschema van concertatsea.nl.
0: De nieuwe Page, dat is met Maarten ter Mond, speelt vandaag in IJsendijken op het foodfestival Bakken en Klakken in IJsendijken dus. En dat is allemaal te doen in de tuin van de Mauritskerk.
1: And Nobody Asks treedt 27 juni, dat is dus vanavond, op in Zundert. Vanaf 6:30 is deze Zeeuws-Belgische band daar op het podium van Van Gogh Live.
2: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek uit Zeeland, dat ontvangen we graag. Zeker als het nieuw is. Stuur het allemaal op naar muziek@omroepzeeland.nl en volg de muziek uit Zeeland via de Zeeuwse top40.nl of de social media.
0: Tot zover de Zeeuwse top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. Hou je hoofd koel en maak er een mooi weekend van.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
13: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: before it gets... Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden, maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: for short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.
2: Let's go.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje Internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wanneer filmmaker Wouter Rutgers ontdekt dat zijn opa een schalkhaarder was, begint een persoonlijke zoektocht naar de waarheid. Een meeslepend verhaal over familie, geschiedenis en de impact van keuzes in oorlogstijd. Zondag in Zeedok, om 16:30.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 aan 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Alt.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 13:45 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Want maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

서로 승화진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. En code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur, veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. En door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. En met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. En inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. En ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de 5e plaats vertrekken. En als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefde. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.